0: De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix.

0: 105. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center, dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie, Jacqueline Smit, schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. Een 20-jarige man is zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op Schiphol Rijk gisterochtend. Om nog onbekende reden viel hij tijdens zijn werk van hoogte hard op de grond. Waar hij precies van afviel is onbekend. Door zijn val liep hij hoofdletsel en botbreuken op. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumateam met helikopter. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de arbeidsinspectie doet onderzoek. Haarlem haalt op korte termijn 30 statushouders naar de stad om hier te wachten op passende woonruimte. Zij waren door het COA al aan Haarlem gekoppeld en om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, vangt Haarlem ze nu versneld op. Ze kunnen hier alvast beginnen met het inburgeren en het opbouwen van een bestaan in de stad. Burgemeester Wiene benadrukt dat dit geen structurele oplossing is. De druk op Ter Apel zal hoog blijven zolang het Rijk en de gemeente niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende opvang beschikbaar stellen. Haarlem voldoet wel aan de opgave uit de spreidingswet. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdens Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops in onder andere graffiti en spoken word georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
4: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
3: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
5: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
3: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Een goedemorgen Haarlem, vrijdag 5 juni, vandaag de dag.
7: Goedemorgen.
6: Vroeg op, met Rob Jonker. Dat dacht ik wel, heel vroeg. Maar het was ook heel licht en dat scheelt dan wel. Eén ding is zeker, het is een brand new day. Goedemorgen.

dat het leuk is om even gewoon te blijven luisteren en om half acht te horen waar hij het over gaat hebben. Raad van Toezicht Milieudefensie stapt op. En dat heeft alles te maken met die aanstelling van Donald Pols, die na een dag al werd ontslagen bij Tata Steel. Trauma heli bij Schiphol Rijk. Een bedrijfsongeval. Niet zo heel erg leuk. Wat wel leuk is, opvang statushouders in Haarlem. Arthur gaat je erover vertellen. En een autobrand in Heemstede die weer is aangestoken is. Dat is er zoveel tal. Heel vervelend. En 100.000 voor 5 muurschilderingen. Hoe zit dat precies? Blijf luisteren. 19:30. Arthur Meijer, de nieuwslezer van dienst. Dat is mooi. Haarlems Dagblad opengeslagen. Genoeg informatie om met jullie te delen. Wat dacht je bijvoorbeeld van hartleerse Haarlemmer die zich verslaapt, moet de cel in nadat hij 3 maal met lachgas in een auto is betrapt. Je zou er bijna om gaan lachen, om het zo maar te zeggen. De heisa in de Sarendamstraat in Haarlem over bomen in plaats van parkeerplaatsen. En een boom is door vandalen bewerkt met een zaag, hè? Ja, echt waar. Echt waar. Jazeker. Gezocht. Bondcoach die Koeman oranje tips influistert. Het Haarlems Dagblad besteedt er aandacht aan. Het WK komt eraan. Dat kan je niet ontgaan zijn. Nou, dat alles is ook alweer een reden om lekker te blijven luisteren. Nou, vandaag de dag. 3 uur lang zijn we jouw gast hier. 3 uur lang hopen wij jou te onderhouden met een Haarlems nieuws. Mooie verkeersinformatie. Dat zal wel meevallen op de vrijdag. En zeker weerbericht. Dat is belangrijk. We gaan even naar het landelijke en internationaal nieuws kijken. Ja, de rechtbank in Assen doet uitspraak in de zaak van de kunstroof uit het Drents Museum. Weet je wel, dat prachtige, mooie, gouden ding wat je op je hoofd kon zetten. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten hebben in ruil voor een lagere strafeis, 44 maanden, de buit grotendeels terugbezorgd, dat weten we. Uitspraak begint om 1 uur, dus je kunt gewoon lekker blijven luisteren. Nou, vandaag de dag, je kunt ook nog even naar Jan Gaus luisteren tot 12 uur. En zelfs ook nog even Haarlem Lunch. Jan Gaus Haarlem werkt. En om 1 uur kun je dan horen wat de uitspraak gaat worden. Ja, en de coronacommissie gaat verder met de verhoren. Met vanochtend misschien wel de belangrijkste corona-adviseur van toen. Weet je het nog? Jaap van Dissel, jazeker. Ook voormalig politiefunctionaris Pieter Jaap Aalbersberg komt naar de commissie. Beide verhoren zijn live te volgen in een livestream op nos.nl en in onze app. En in onze app bedoelt NOS natuurlijk, omdat ik de site van de NOS heb geopend. Ik had in hun app moeten zeggen natuurlijk. Ja, oké. Basketbal! Daar besteden we niet zo vaak aandacht aan, maar zeker nu. De tweede wedstrijd van de finale om het basketbaltitel tussen Landstede Hammers en ZZ Leiden, die is om 19:30 bij de NOS te volgen in een livestream op de site en de app. Nou, mocht je van basketbal houden, 19:30, dan heb je wel gegeten. Even gewoon lekker kijken. En de Oranje Vrouwen hebben natuurlijk heel erg gespinst op onze mannen. Maar de Oranje Vrouwen voetballen tegen Ierland in de WK-kwalificatie. Live te volgen bij de NOS op NPO 3. En op de site en de app vanaf 20:30. Nou, 20:30 basketbal, 20:30 de Oranje Vrouwen. Nou, dat is het. Dat alles. Allemaal. Maar we gaan natuurlijk heerlijk ook even naar muziek luisteren. Want daar ben je ook voor ingeschakeld op deze zender. Na dit nummer kom ik terug met het weerbericht. Net wakker geworden. Je wekkertje gaat af. Het was donker, maar nu is het licht. En dat bezingt zonmilieu. The dark before the dawn.

Ja, dat is toch een lekkere wakkerwordnummer. The Dark Before the Dawn. De allernieuwste van Sommieu. 7:12 op jouw radio. Je krijgt van mij zo het weerbericht.

0: Wat een heerlijk nummer, zeg. Ja, het weerbericht, zoals ik al gezegd heb. Je bent net uit je bed. Je hebt nog niet eens uit het raam gekeken. Wat kun je verwachten in Haarlem? Ik ga het je vertellen. Het valt eigenlijk wel mee. Ja, vind ik eigenlijk wel. 14 graden is het op dit ogenblik al in Haarlem. Dat is gewoon niet koud. Maar het voelt wel aan als 10 graden. Het heeft een beetje met wind te maken. Rond 9 uur een paar regendruppeltjes. Maar daarna zie ik een zonnetje en het loopt op naar 17 graden. Misschien een beetje uit wind is het prima op het terrasje in Haarlem. Nou, dat is een beetje de voorspelling voor vandaag.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Zoals ik al zei, die wekkerradio blijft maar doorgaan. En je ligt nog een beetje te kroelen. Misschien met Gilbert?

0: 79 is hij alweer. Hij wordt op 1 december 80. Gilbert O'Sullivan, hij woont op het eiland Jersey. En wist je dat dit een protestlied was? Tegen de tragische hongernood tijdens de Biafra-oorlog. In de jaren 60. Hij schreef het nummer nadat hij op televisie aangrijpende beelden had gezien. Van uitgehongerde Afrikaanse kinderen. Nothing rhymed. Gilbert O'Sullivan. Bijna 17 over 7. Ja, wat krijgen we nu? Kleine verrassing.
1: Samen zit er op Jonker en Robert de Blok.
0: Ja, als je een regelmatige luisteraar bent,

0: is er top.
1: Menig vrijdag was hij hier.
0: Zo ga je goed je weekend in.
1: Wie bedoel ik dan?
0: Jonker en Robert de Blok.
1: Precies, Robert de Blok. En hij komt ons vergezellen, jazeker. Dat is de verrassing voor de vrijdag de 5e juni. Hij zat regelmatig bij mij op de vrijdag tussen 19 als mijn sidekick.
0: Rob Jonker en Robert de Blok.
1: Ja, dat bedoel ik. Hij gaat afscheid nemen van Haarlem 105. En hij komt ons vergezellen straks om 9 uur hier in de studio.
2: Vandaag de dag. Goedemorgen.
1: John Allen. Misschien is dat wel het credo voor vandaag. Can't stop now. Maak er een mooie vrijdag van. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow.

0: Ja, Ken Stap Nou, dat gold ook voor alle fietsers en wandelaars. Want gisteren was het weer zover. 4 juni, jazeker, de Alpe d'Huez. Sinds de editie van 2013 is er niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. En dat mag gezegd worden. Zo'n 6000 mensen beklommen gisteren maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez. Om geld op te halen voor het goede doel. Zeker het goede doel onderzoek naar kanker. Kanker de wereld uit, zo weet je het. Wat is er opgehaald? 25 miljoen euro. Zoals gezegd, sinds 2013, wanneer we begonnen is met de Alpe d'Huez, is er nog nooit zoveel geld opgehaald. En je hoefde niet daar te zijn. Ik zag ook allerlei andere acties waarin je mee kon fietsen, zeg maar via een videofilm. Daar kon je ook geld ophalen. 25 miljoen voor verder onderzoek. Mooi. Voor 7:30. Dit is Charlie Year. Maar misschien zijn dat voorbeelden van onderscheidende muziek die je bij andere radiostations niet vindt, maar wel bij Haarlem 105. My Madonna.
1: I just wanna dance a little bit closer.

dat is toch gewoon lekkere muziek, zegt hij zelf. Charlie Gere. Hij komt uit het Verenigd Koninkrijk, geboren in Kent. En hij is 23 jaar, wauw. 7:55. En hij bezingt My Madonna. Zou dat Madonna de zangeres zijn? En zo laten we je kennis maken met nieuwe muziek. Ook daar kun je bij haar op 105 terecht. Van nieuwe muziek naar oude muziek. Maar wel heerlijke muziek. Mac Fleetwood. Haalden ze allemaal bij elkaar. Dat werd Fleetwood Mac. En ze behaalden de mooiste hits.

0: Ja, dat klinkt als liefde. En dat is het ook. 7:58. Fleetwood Mac op je radio. Rhiannon, Tusk. Zoveel nummers gemaakt. En dit is er één van. En zo is het eerste half uur alweer voorbij. Goedemorgen als je net inschakelt. Je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag. De ochtendshow. Iedere werkdag tussen 7 en 10. En het weekend tussen 7 en 9. Wauw. We zijn er 7 dagen in de week. En we brengen je lokaal nieuws, weer verkeer en nog veel meer. En over dat lokale nieuws gesproken. Elk uur rond de klok van half. Is daar het Haarlem 105 nieuws. Vandaag de nieuwslezer van de dag, Arthur Meijer.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: De volledige raad van toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie Jacqueline Smit schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. De auto die eerder deze week in Heemstede in vlammen opging, blijkt te zijn aangestoken. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Toen de hulpdiensten arriveerden was de auto al niet meer te redden. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een 20-jarige man is zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op Schiphol Rijk gisterochtend. Om nog onbekende reden viel hij tijdens zijn werk van hoogte hard op de grond. Waar hij precies van afviel is onbekend. Door zijn val liep hij hoofdletsel en botbreuken op. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumateam met helikopter. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de arbeidsinspectie doet onderzoek. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdelijk Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops in onder andere graffiti en spoken word georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig bij maximaal 18 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: 105.
5: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Wakker worden. Dat doen we op deze manier. Dankjewel, Arthur Meijer. We komen jou tegen om 8:30.
6: I won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4, 2, 3, 9, 15.

Je denkt, zit ik op Rock FM? Nee, we maken je een beetje wakker. Op Haarlem 105. We draaien niet zoveel hard rock. Maar AC/DC mag er zijn. Hola de Rose!

dat is een beetje memory lane voor mij, hoor. Kan ik je vertellen. Ik heb dit singeltje ooit gekocht. Het is een van de weinige hardrock drummers die ik heb aangeschaft. Dat was een 45 toeren singeltje. En als ik dat op 33 zet, gaf dat een heel grappig effect. 7:30. We doen het niet vaak, maar van tijd tot tijd. Zo'n lekker hardrock nummer er doorheen. En jij maar slaan op die pauzeknop. Houd nog even vol. 15 seconden.

0: Whole Lotta Rosie. AC/DC terug in de tijd. Goedemorgen, 8:08. En we slaan het Haarlems Dagblad open. Er is hijza ontstaan in de Zaandamstraat. En die hijza is ontstaan over bomen in bakken die op parkeerplekken staan. Afgelopen vrijdag werd de vergroening van de straat gevierd. Maar een van de nieuwe bomen is flink bewerkt met een zaag. Wat zeg je nou? Ja, echt waar. De Zaandamstraat, dat is een rechte lange straat in de Transvaalbuurt. Misschien ken je hem, misschien woon je er wel. Staat vol met geparkeerde auto's en plukjes fietsen op de stoep. De ruimte is beperkt op de tamelijk smalle weg die ook veel bovenwoningen heeft. Buurtbewoners willen de straat vergroenen en sloten zich aan bij Noord aan Zet. Een gemeentelijk initiatief samen met de welzijnsorganisatie Buurts. Om het wonen in de buurt aantrekkelijker te maken. Nou, een initiatief was om 4 parkeerplekken om te ruilen voor groen. Dat is een mooi initiatief. Een veilige overstekplaats naar de speelplek te maken en een extra laat- en losplek voor bezorgdiensten te creëren. Klinkt allemaal fantastisch, toch? Om dat te realiseren hebben 7 buurtbewoners, hey, hoor eens even, hun parkeervergunningen opgezegd en zetten ze hun auto voortaan in de parkeergarage. In de straat geldt natuurlijk betaald parkeren. De aanjager van het voorstel is Willem de Vries, zo vertelt het Haarlems Dagblad, die blij is met het nieuwe groen. De Vries erkent dat er veel weerstand was in de buurt. Mensen willen hun parkeerplekken vlakbij hun voordeur niet kwijt. Bij Margreet van der Bos, even verderop in de straat, staat 1 van de 4 andere boombakken. Ze vindt de groen een grote aanwinst. Een boompje staat er al enige weken, maar is niet ongeschonden gebleven. Vandalen hebben er met een zaag 2 diepe zaagsneden in gemaakt. En van der Bos is natuurlijk geschokt. Ja, dat zou ik ook zijn. Heel erg vindt ze het ook dat schilderingen die zij op de bak had gemaakt eveneens is vernield. Ik had op die bak een Nederlandse en een Turkse vlag getekend als teken van verbinding, want er wonen ook veel Turkse mensen in deze straat. Ook deze tekening is vernield doordat vandalen met witte verf de Turkse vlag hebben overschilderd en kruisen ernaast hebben geschilderd. Het is echt schandalig, zegt Van der Bossen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Een prachtig, mooi initiatief wordt hiermee de grond ingeboord. Welzijnsorganisatie Buurts speelt een rol bij dit project Noord aan Zet. Volgens opbouwmedewerker Michiel Groothuis, of Michiel, is alles gedaan om de buurtbewoners van de Zaandamstraat bij het project te betrekken. Buurtbewoners hebben een plan ingediend dat door 50 mensen uit de buurt werd gesteund. Daarover is weer gestemd. In de appgroepen van de straat is soms op een chaotische manier gediscussieerd over het plan. Er was dus al een beetje vervelendheid. Nou, we blijven het volgen. Je kunt het stukje even teruglezen op haarlemsdagblad.nl.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Bruno Mars. Jazeker. Hij komt naar Nederland. En misschien heb jij wel een kaartje. Want dit is toch wel een heel mooi nummer. Vertel Bruno.

2, 4 en 5 juli. Johan Cruijff Arena. En dan gaat hij ze allemaal zingen. Inclusief deze. Peter Jean Hernandez. Dat is zijn echte naam. Ja, je krijgt het weerbericht van mij als je net wakker wordt en denkt, hoe gaat het worden in Haarlem? Ik ga het je vertellen, 14 graden op dit ogenblik, licht bewolkt en maximaal wordt het 17 graden. Dus het klinkt wel heel erg aangenaam. Om 9 uur zie ik 20% kans op regen in Haarlem, dus hou daar even rekening mee. Maar daarna komt het zonnetje van achter de wolken en die blijft gewoon lekker schijnen. Zelfs in de middag, en dan zitten we al op 17 graden. Het zou zomaar eens terrasweer kunnen worden. Bijna 7:15. Fijn dat je luistert naar vandaag de dag. Hier is Sia met Cheap Thrills.

De muze van David Guetta. Ik heb het over Sia. Cheap Thrills. En wat moet dat lekker zijn om hiermee wakker te worden. Ah, ik ben al een tijdje op hoor. 6 uur ging het wekkertje. Het is 8:13 op jouw radio. En je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow. We zijn er lekker tot 10 uur. En om 9 uur komt hij even voor een uurtje terug. Alleen al een reden om te blijven luisteren. Robert de Blok. Mijn sidekick. Heel lang op elke vrijdag. En hij neemt afscheid. Met een lach en een traan.

0: Ja, T-Pril is mooi, hè. Het oranje shirt is al gestreken. Heb je de keel al gesmeerd? Ja, dan komen de handjes ook weer de lucht in. Ja, je kunt er niet omheen. Het wereldkampioenschap voetbal ligt in het verschiet. En dat is misschien ook wel tijd voor een weer een mooi oranje lied. Maar hoe werkt dat nou? Het scoren in de lijn van oranje. Wat is het recept van een heel goed oranje lied? Nou ja, dan moet je maar eens even kijken wat er eigenlijk gemaakt is. Weet je nog, André Hazes scoorde in het EK-voetbal van 1988... een mega-hit met Wij houden van oranje. Het liedje is nog altijd een succes als er ergens een oranje trainingspak opduiken. Ja, zo is het. En inspiratiebron 2, ja, daar kunnen we niet omheen. Hij is een Noord-Hollander. Hij komt uit de Zaanstad. De Zaanse volkszanger Wolter Kroes met Viva Hollandia haalde bij het EK van 2008 met deze meezingen de eerste plaats van de hitparade. Zo kan het ook gaan, hè. Maar hoe werkt dat nou? Wat is nou, hoe kun je nou zo'n succesliedje, hoe kan je dat scoren? Nou, neem een beproefde melodie als basis. Want Wij houden van oranje is eigenlijk het refrein van Auld Lang Syne. Een Schotse ballade, een scheutje melancholie en een snufje sentiment. En dan gaat het werken, hè? Zo werkt dat, ja, absoluut. En de melodie van Wolter Kroes, Viva Hollandia. Ja, die komt uit Duitsland, waar inwoners in de stad Keulen het nummer kennen als hun stadslied Viva Colonia. Ja, de slagerrockband Heuner, die had er in 2003 een hit mee. Ja, en houd de tekst simpel, krachtig en herkenbaar, waardoor iedereen hem hartstikke makkelijk mee kan zingen. Nou ja, Wolter Kroes zal weer veel gedraaid worden wat dat betreft. En kies ook het goede moment om het nummer uit te brengen. Ja, de timing is alles. Wolter Kroes nam Viva Hollandia in 2006 al op, maar de reacties waren lauw. 2 jaar later veranderde dat en werd het nummer dus wel een knaller. Ja, zo werkt dat maar even. Nou, denk je natuurlijk, hij gaat zeker Viva Hollandia. Nou, dat doen we nog even niet. Maar we doen wel wat muziek uit de buurt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: I've been out

Chef Special. Het C'est la vie. Het nummer dat de geschiedenis ingaat. Dat er eenzelfde tekst, hetzelfde titelnummer, The Cloud, werd uitgebracht. In oktober zijn ze in de Philharmonie te beluisteren en te bekijken. Chef Special. En wellicht is dat een afscheidsconcert in Haarlem. Want je weet het, de bassist stopt. En Joshua en zijn trawanten denken erover na om ook te stoppen. Ja, c'est la vie. Zo gaat dat nou eenmaal, hè? Zo werkt dat. Heb jij thuis ook een bondscoach op de bank die precies weet hoe het met Oranje gaat? Want we blijven in de oranje sfeer. Zo'n voetbalkenner die Koeman de beste tips kan influisteren over de opstelling. De redactie van de Zaterdagmarkt zoekt contact met deze filosofen van langs de lijn. Want graag noteren ze de gouden tips om Oranje de wereldkampclub te bezorgen. Ben jij zo'n reserve Koeman? Of ken je zo'n thuisbondcoach? Neem dan contact op met, daar komt hij, pen het maar neer, dames, dan kun je je vent als bondcoach helpen bij het Hamza-blad. Nieuwsdienst apenstaartje mediahuis.nl. Nieuwsdienst apenstaartje mediahuis.nl. Een selectie van de verhalen verschijnt ook binnenkort als je je aanmeldt. En misschien wil jij wel die bondcoach op de bank. Ja, want we weten het allemaal, hè. 19 miljoen bondcoaches zitten er vast een paar bij. Daarbij! Want zo heet hij. Hij komt uit Frankrijk. En hij heeft een cover weer levend gemaakt. The Shadow of Your Smile komt uit de jaren 60. Maar in een nieuw technojasje.

Nou, je hoeft niet te vragen hoe het heet, hè? Mocht je hem live willen aanschouwen, op 4 juli is hij op het festival Down the Rabbit Hole in Bergharen in Nederland. Hij treedt op om 11:30 ochtends. En zo kun je een oud liedje toch helemaal jong maken, toch? Is Harlem. Richting het nieuws van 8:00. Je kijkt links of rechts van je. Je bent wakker. En je denkt, dit is the light of my life.

0: Postuma. We talked just a little. Blijft een mooi nummer, hè? I'm stuck in the middle. Baby, you are the light of my life. En hiermee eindigt het eerste uur van de drie uur vandaag de dag op de vrijdag de 5 juni. Hou hem ingetuned. En we zijn over 2 minuten bij je terug.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
0: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
4: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
3: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
5: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
3: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen, Haarlem. Het is 7:58. Vandaag de dag.

De wereldster Ed Sheeran laat zich beïnvloeden door verschillende culturen. En dan krijg je dit dus. Bollywood. Sapphire, Ed Sheeran. De opening van het tweede uur. 8:05. Je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow.

0: Goedemorgen, wat gaan we doen in de tweede uur? Straks om 8:30 kom je Arthur Meijer tegen. Ja, zeker. De nieuwslezer van de dag op deze vrijdag. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen. Alleen al een reden om lekker ingeschakeld te blijven. De Raad van Toezicht Milieudefensie stapt op. En dat heeft alles te maken met die Donald Pols die was aangesteld bij Tata Steel. Maar die bleek een verleden te hebben. Arthur gaat erover vertellen. Helaas, trauma heli bij Schiphol Rijk. Hè. Dat was een bedrijfsongeluk. Ook daar vertelt Arthur over. En wel een mooi bericht. De opvang statushouders in Haarlem. Ook dat is een leuk bericht om even mede te delen. Autobrand Heemstede aangestoken. Het zal toch weer niet, jazeker. En 100.000 voor 5 muurschilderingen. Waar dat over gaat, luister straks om 8:30. Ja, we gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Zodat je daar ook weer van op de hoogte bent. De rechtbank in Assen doet de uitspraak in de zaak van de kunstroof uit het Drents Museum. Je weet wel, de prachtige gouden ding. En nog handdingen, geloof ik. Of zo. Nou ja, justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten hebben in ruil voor een lagere strafeis, krijgen 44 maanden, de buit grotendeels terugbezorgd. Nou, dat is op zich toch wel prettig. De uitspraak begint om 1:00 vanmiddag. Ja, de coronacommissie, je weet het wel, hè? Ja, gaat verder met de verhoren. Wie komen er vandaag? Nou, vandaag misschien wel de belangrijkste corona-adviseur van toen. Jaap van Dissel, wie kent hem niet? En ook voormalig politiefunctionaris Pieter Jaap Albersberg komt naar de commissie. Beide verhoren kun je live volgen in een livestream op nos.nl of in de NOS-app. Ja, we hebben het er niet vaak over, maar basketbal. De tweede wedstrijd van de finale om de basketbaltitel tussen Landstede Hammers en ZZ Leiden, wie kent ze niet, is om 7:30 bij de NOS te volgen in een livestream of op de app. Je zou het bijna vergeten, we hebben het natuurlijk alleen maar over de mannen wereldkampioenschappen die er aankomen. Maar de vrouwen voetballen vandaag tegen Ierland in een WK-kwalificatie. Jazeker. Live te volgen op NOS en de NPO 3. Je kunt met bord op schoot, want nou, dat wordt dan een laat bord. Nee hoor, dan heb je al gegeten, want het begint om 8:30. We gaan eens kijken wat de dames daarvan afbrengen. Nou, dat is al dus het landelijke nieuws. We hebben het Haarlemsdagblad opengeslagen. Daar komen we zeker nog met een aantal interessante items terug. Dus blijf vooral luisteren. We hebben heerlijke muziek. De verkeersinformatie, er is helemaal niks. 5 files, maar dat stelt eigenlijk niks voor. Zeker niet in onze regio. En ik ga je straks het weerbericht geven.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
2: We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: heb je al kaartjes. Maandag 29 juni treedt hij op in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een exclusief openluchtconcert met het Metropoolorkest. En hoe gaat hij dit nummer brengen? Ik denk in een hele mooie muzikaal jasje met het Metropoolorkest. Gregory Porter. Hij won al 2 keer de Grammy Award in de categorie Best Jazz Vocal Album. En ik weet niet of er nog kaarten zijn, misschien is het wel uitverkocht. Maar dat kun je altijd even nagaan. Maandag 29 juni, het Olympisch Stadion in Amsterdam. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem. Want misschien loop je nog in je ochtendjas. En moet je straks naar buiten en denk je, wat gaat het worden? Nou, dat kan ik je vertellen hoor. Op dit ogenblik 14 graden. En als ik rechts van mij kijk, daar hebben we namelijk ramen. Dan zie ik een zonnetje. En dat klopt ook wel volgens de weersverwachtingen. Er staat wel om 9 uur 20% kans op regenen. En daarna blijft het eigenlijk licht bewolkt met een zonnetje. En wordt het maximaal 17 graden. Het voelt wel aan als 11 graden op dit ogenblik. En dat heeft te maken met ongeveer zo'n 32 km per uur windvlaagjes. Dus hou daar rekening mee als je naar buiten stapt.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem.

13 over 8 op jouw radio. Hier is Keen. Is it any wonder? Vragen ze zich af. Maar je mag het invullen. Fijn dat je luistert naar de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur. En straks vanaf 9 uur Robert de Blok in de studio.

0: Is it any wonder? Geloof jij nog in wonderen? Laat het horen. We zijn bereikbaar via WhatsApp 06 105 105 38. Klink je dit bekend in de oren? Ja, mij wel hoor. Elke vrijdag.
1: Samen zitten Rob Jonker en Robert de Blok.
0: Hey, dat is een bekende naam.

0: zeker.
1: Zo ga je goed je weekend in. Met Rob Jonker en Robert de Blok.
0: Ja, als je een regelmatige luisteraar bent, dan weet je dat elke vrijdag tussen 9 en 10 Robert de Blok mijn sidekick was. En ik zeg letterlijk was, want hij gaat afscheid nemen. Hij is al een tijdje niet meer op de vrijdag aanwezig. Maar hij komt straks om 9 uur langs. En dan ga je hem uitzwaaien. Een soort WK-uitzwaaiwedstrijd. De Blok. En daar kijken we naar uit. Straks om 9 uur. Ja, dan doen we maar even een toepasselijk nummer voor Robert. Hij mag straks zijn eigen nummers uitzoeken. Dat is een kleine verrassing, dat weet hij nog niet.

Heb je gisteravond nog geluisterd? De Disco Train. Daar kom je dit soort nummers tegen. Uit de jaren 70, 80, 90. Rhythm and Blues en Funk van de bovenste plank. Remco Lanting, mijn zeer gewaardeerde radiocollega. Elke donderdagavond tussen 9 en 11. Nou, dan zie je, we hebben heel veel verschillende radioprogramma's. Of je nou in de ochtend, de middag of de avond wil luisteren. Het kan allemaal. Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: 10 voor half 9 op jouw radio, jazeker. Ja, en het wordt weer strandweer. Volgende week gaat het toch wel wat warmer worden. En een paar weken geleden, toen ik nog op vakantie was buiten Nederland, was het hier prachtig weer. Maar dit gaat eigenlijk over surfers en kitesurfers. Zij zorgen namelijk jaarlijks ongeveer voor 200 alarmeringen. Wat? Ja, 200 alarmeringen. Opvallend, in ruim van de helft van de gevallen drijft alleen het materiaal rond en is de eigenaar allang veilig aan wal. Reden voor de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, Kite Media, Watersportverbond, NKV en Boomtech om gezamenlijk de landelijke, en daar komt die, Be Traceable campagne te lanceren. Het idee is eenvoudig. Watersporters kunnen via de KNRM een Be Traceable sticker bestellen met hun contactgegevens, zodat KNRM of Kustwacht direct contact kunnen opnemen wanneer materiaal wordt gevonden. De contactinformatie is direct beschikbaar via de sticker, QR-code of hangtag op het materiaal. Belang wordt door de organisaties nog maar eens onderstreept, want als er spullen zonder naam worden gevonden, is niet duidelijk of iemand in nood verkeert. Ja, dat lijkt me heel erg logisch. Het gevolg is dat de Kustwacht direct een zoekactie opzet, waarbij KNRM-reddingsboten worden ingezet. Ook in de Muiden, waar de brede stranden en harde wind steeds meer kitesurfers aantrekt. Nou, ik vind dat eigenlijk een heel slim plan. En eigenlijk ook heel simpel en toepasbaar. Dus ik zou de kitesurfers en alle kiters willen uitnodigen om hem aan te schaffen. Watersporters kunnen via de KNRM voor €8,95 een gepersonaliseerde, mooi woord, Be Traceable sticker bestellen. Kijk even in het Habersal, want er staat namelijk een hele link bij, maar dat wordt een te grote link om het op te noemen. Kijk even op haarlemmer.nl.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Dat bedoel ik, van stad tot strand. Om maar zo'n mooi brugje te maken. Dangerous Lover. Hier is de Coup.

Sekou. En zijn volledige naam is Sekou Tilla. Het is een Brits Ivoriaanse zanger. En hij komt uit Leicestershire. Hij is pas 21. En hij won in 2024, was hij genomineerd. Hij won hem niet voor de Brit Award for Rising Star. En je raakt het nooit. Hij staat morgen op Wembley. 6 juni. Volgens mij moet dat een festival zijn. Want ik mag aannemen dat hij niet in zijn eentje op Wembley staat. Onthoud die naam. Sekou. Sekou. En The Dangerous Lover.

We draaien hem regelmatig. We hebben het over Bakermat. Of Bakermat. Ik word altijd een beetje op de vingers getikt. Hij heet Bakermat. Jan Gauws doet dat altijd. Hè. Lodewijk Frutters is een echte naam. Jazeker. En hij maakt lekkere muziek. Dit is Ain't Nobody. En dat doet het samen met La June Pace.

0: kijk je op de klok. En misschien doe je dat zelf ook wel. Ben je net ingeschakeld, word je graag het Haarlem 105 nieuws hoort. Elk uur rond de klok van 12:30. En de nieuwslezer van de dag vandaag, Arthur Meijer. Een nieuwe naam met een nieuwe stem. En die ontvangen we graag, want we nemen afscheid van Robert de Blok. Straks om 9:00 in de studio. En dat deed hij een hele lange tijd. Was hij mijn sidekick en nam hij alle nieuwswaardigheden voor zijn rekening. Inclusief het Haarlem 105 nieuws. Maar nu is dat vandaag Arthur Meijer. Hier is het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: De volledige raad van toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie Jacqueline Smit schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. Haarlem haalt op korte termijn 30 statushouders naar de stad om hier te wachten op passende woonruimte. Zij waren door het COA al aan Haarlem gekoppeld en om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, vangt Haarlem ze nu versneld op. Ze kunnen hier alvast beginnen met het inburgeren en het opbouwen van een bestaan in de stad. Burgemeester Wiene benadrukt dat dit geen structurele oplossing is. De druk op Ter Apel zal hoog blijven zolang het Rijk en de gemeente niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende opvang beschikbaar stellen. Haarlem voldoet wel aan de opgave uit de spreidingswet. De auto die eerder deze week in Heemstede in vlammen opging, blijkt te zijn aangestoken. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de auto al niet meer te redden. De politie roept getuigen op om zich te melden. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdelijk Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops in onder andere graffiti en spoken word georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer 120.000 euro. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur voor het Haarlem 105 nieuws. Straks om 9:30 ben je weer terug. Beetje de zomer in je bol. Als ik kijk naar buiten hebben we wel wat zon, maar het is een schraal zonnetje. Dan maar even richting de Copacabana. Ken je hem nog? Van Mandy. Hier is Barry Manilow.

je kent hem natuurlijk ook van Mandy. Een echte crooner noemen ze dit. En ik moet je heel eerlijk zeggen, het is mijn guilty pleasure hoor. Ik heb heel veel nummers van hem. Die ik allemaal mee kan zingen. Ook deze. Maar dat doe ik je niet aan. 6:30. En mocht je willen bekijken, 9 juni staat hij in Glasgow. 11 juni in Leeds. En 13 juni in Liverpool. Ah, Copacabana. Ja, leuk toch? Oh ja. Ja, een iets minder leuk bericht is, gaat over de basisschool De Evenaar in Heemstede. Heemstede heeft binnen enkele jaren namelijk een basisschool minder. De basisschool De Evenaar kampt met een dalend aantal leerlingen en onderzoekt komend jaar een samenwerking met de buurschool De Ark. Volgens directeur Domien Geluk is zelfstandig voorbestaan geen realistische optie meer, zo zegt hij in het Haarzaarblad. We willen goed en toekomstig bestendig onderwijs waarborgen voor kinderen in de wijk. Ja, dat is een beetje het probleem. Want hoe zit dat nou precies? Ja, de aanleiding voor het onderzoek is de aanhoudende daling van het aantal leerlingen op de Evenaar. In het schooljaar 2022-2023, gaan we een stukje terug, ja zeker, telde de school nog 199 leerlingen. Daarna zette een geleidelijke afname in. Inmiddels zit de school voor het tweede jaar onder de opheffingsnorm van 185 leerlingen die voor Heemstede geldt. Wanneer een basisschool 3 jaar achter elkaar onder de opheffingsnorm blijft, dan vervalt de bekostiging vanuit de Rijksoverheid. Op basis van de huidige prognose verwacht Evenaar volgend schooljaar uit te komen op ongeveer 160 leerlingen. Volgens Geluk is daarmee duidelijk dat de school niet meer op eigen kracht boven de norm zal uitkomen. Vergrijzing, ja, van alles en nog wat. Wordt er nog verder gesproken over deze school. Ja, de opheffingsnorm voor basisscholen verschilt per gemeente en hangt samen met de leerlingendichtheid. In Heemstede ligt de norm op 185. In Bloemendaal is dat 116. Hillegom 159. Haarlem kent met 200 leerlingen een hogere norm. We houden het in de gaten, De Evenaar. Ja, er is een hele revival van Michael Jackson. Dat heeft alles te maken met die nieuwe film, de biopic Michael. Heb je hem al gezien? Ja, ik ben er geweest hoor. Het was heerlijk swingen.

The Revival of Michael. En het schijnt dat er een tweede film gaat komen. Gemaakt door beide broers. En het neefje speelt Michael Jafar. En dat is de zoon van Jermaine Jackson. En dan is de cirkel helemaal rond. Ja, who's bad? Ja, wat heel erg bad is het stukje wat in het Hamers Albert neergezet is over die broedende zwaan die is onthoofd. Het valt nog maar te bezien of een steenmarter verantwoordelijk is geweest voor de dood van een broedende zwaan in Velsenbroek 2 weken geleden. Deskundigen achten het onwaarschijnlijk, houden we even vast, onwaarschijnlijk dat dit roofdier schuldig is. Als een steenmarter een prooi pakt, dan doet hij dat om die op te eten en niet alleen om een kop eraf te bijten. Zo zegt zoogdierdeskundige Fred Hopman uit de Muilen. Ja, misschien weet je het nog. Op maandag 11 mei kreeg het Vogelhospitaal een melding van de dierenambulance Velsen dat er een onthoofde vrouwtjeszwaan lag ter hoogte van een speeltuin aan de Grote Bijtendijk in Velsenbroek. Ja, Haamzorg heeft er ook nog een foto bij. Dat ziet er niet zo prettig uit, kan ik je vertellen. Moet je maar niet naar kijken. Men liet de zwaan en met name de aard van de wond onderzoeken door een forensisch patholoog. Zij kwam tot de conclusie dat een steenmarter vermoedelijk de moordenaar is geweest en niet bijvoorbeeld een dierenbeul. Het Vogelhospitaal stuurde de afgelopen weekend opgelucht een persbericht de wereld in. Hoewel het ontzettend verdrietig blijft voor de vaderzwaan en de buurtbewoners, geeft het idee dat het de natuur zelf is geweest ons in ieder geval een klein beetje rust, zo zei het Vogelhospitaal. Is hiermee de kous af? Nou, dat valt nog even te bezien, want Velsenaar Fred Hopman, onder andere lid van de zoogdierenwerkgroep, trekt zijn wenkbrauwen op. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het voorkomen van marterachtigen op de Velsense landgoederen zoals Waterland, Bekenstein en Velsenbeek. En vanaf 2023 heeft Hopman een tiental keren de steenmarter gemeld op waarnemingen.nl. Een onthoofde zwaan? Het lijkt me sterk dat een steenmarter daarvoor verantwoordelijk is, reageert hij. Ja, en zo gaat het verhaal behoorlijk nog even verder met allerlei deskundigen. Ja, we hadden allemaal een beetje het gevoel, oké, als de natuur is, het is dan niet anders. Maar lijkt het nu dan toch een dierenbeul geweest zijn, wordt vervolgd. Stephen Marley, de zoon van Bob. Grote schoenen te vullen. Maar hij maakt leuke muziek. The Hills of St.

zei het al, grote schoenen om te vullen als je vader zo'n bekende popartiest is. Maar hij doet het leuk hoor, toch? Stephen Marley. En The Hills of Sintan is het gelijknamige album. Het klinkt gewoon lekker, toch? Ja, er is Harry Heijza in de Zaandamstraat. Waar hebben we het over? Ja, ontstaan over bomen in de bakken die op parkeerplekken staan. Afgelopen vrijdag werd de vergroening van de straat gevierd. Maar één van de nieuwe bomen is al flink bewerkt met een zaag. Wat? Ja, met een zaag, inderdaad. De Zaandamstraat, misschien ken je hem, misschien woon je er wel. Een rechte lange straat in de Transvaalbuurt. Die staat vol met geparkeerde auto's en plukjes fietsen op de stoep. De ruimte is beperkt op de tamelijk smalle weg die ook veel bovenwoningen heeft. Buurtbewoners willen de straat vergroenen en sloten zich aan bij Noord aan Zet. Dat is een gemeentelijk initiatief samen met een welzijnsorganisatie Buurt om het wonen in de buurt aantrekkelijk te maken. Ja, een initiatief om 4 parkeerplekken om te ruilen voor groen, een veilige oversteekplaats naar een speelplek te maken en een extra laad- en losplek voor bezorgdiensten te creëren. Dat was het initiatief en om dat te realiseren hebben 7 buurtbewoners, en dat vind ik echt hulde, hun parkeervergunningen opgezegd en zetten ze hun auto voortaan in de parkeergarage. In de straat geldt namelijk betaald parkeren. De aanjager van het voorstel is Willem de Vries, die blij is met dit nieuw groen. De Vries erkent dat er veel weerstand was in de buurt. Mensen willen hun parkeerplekken vlakbij hun voordeur niet kwijt. En bij Margreet van den Bos, even verderop in de straat, en er zijn ook wat foto's genomen, staat 1 van de 4 andere boombakken. Maar ze vindt het groen een grote uitwinst. Het boomtje staat er nu al enige weken, maar is niet ongeschonden gebleven. Nee, zeker niet. Vandalen hebben er met een zaag 2 diepe zaagsneden in gemaakt. En Van den Bos is terecht geschokt. Heel erg vindt ze het ook dat de schildering die zij op de bak had gemaakt eveneens is vernield. Het houdt niet op. Ik had op die bak een Nederlandse en een Turkse vlag getekend als een teken van verbinding, want er wonen veel Turkse mensen in de straat. En ook deze tekening is vernield. Ja, heel vervelend. Chaotische discussies in de app, zegt welzijnsorganisatie Buurt, die een rol speelt in het project Noord aan Zet. Nou, hopelijk blijven de gemoeden een beetje rustig en blijft iedereen van die boombak af. Ja, wel heel vervelend. Mooi initiatief daar in de Zaandamstraat. En dan wordt dat weer een beetje teniet gedaan. 9:10. Dit is Madison Avenue. And don't call me baby. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Jouw ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10 uur. Morgen tussen 7 en 9. Ron Anbeek en Bob Evers op de zondag.

piepjes die je al hoort. Het lijkt me een beetje qua idee, ja. Don't Call Me Baby heet het. Leuke nummer. Madison Avenue.

What are you there? Okay there, okay there. Klein beetje gestolen, denk ik toch. Ja, heb jij thuis ook een bondscoach op de bank die precies weet hoe het moet met Oranje? Want dat gaan we natuurlijk krijgen de komende maand. Zo'n voetbalkenner die Koeman de beste tips kan influisteren over de opstelling of de spelaanpak. Ja, je zal het maar zeggen. De redactie van het Haams Dagblad zoekt contact met deze filosofen van langs de lijn. Want graag noteren we hun gouden tips om Oranje de Wereldcup te bezorgen. Ben jij zo'n reserve Koeman? Dat vraagt het Haams Dagblad zich af. Of ken je zo'n thuis bondcoach? Neem dan contact op. En hier komt een prachtig e-mailadres. Nieuwsdienst@mediahuis.nl. Neem contact op het nieuwsdienst@mediahuis.nl. Een selectie van de verhalen verschijnt binnenkort in het Haams Dagblad. Ja, de WK-koorts komt op. 105. We gaan richting het nieuws van 9 uur. Dit is Funk Deluxe. Zo heet het nummer in ieder geval. Het is capsule. Bijna 9:05.

0: drama. I don't need no fights. I don't need your money. Just make me feel alright.
1: Je gelooft het niet. Maar het is gewoon een Nederlandse disco- en funkband. Capsule.
0: Funk Deluxe. Baby, I'm a dreamer. S.O. Jam Redeemer.
1: En Funk Deluxe.
0: No rescue.
1: En funky klinkt het zeker.
0: How are you?

0: hij is binnen hoor. Een hele goede morgen, Rob.
1: Goedemorgen, Rob.
0: Wat ben ik blij om jou te zien.
1: Nou, het was lang geleden.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, zeg.
1: Ja.
0: Ik zou niet weten hoe lang geleden, maar het voelt als heel lang geleden.
1: Dat is precies. En het is bijna kerst met mijn familie. Zo voelt het.
0: Je bent zo lekker terug. We gaan een heel gezellig uur maken.
1: Dat denk ik.
0: En mensen die heel veel op de vrijdag hebben geluisterd, weten dan, oh, die gaat allerlei nieuws doen. Hoef je vandaag niet te doen, je bent vrij af. We gaan een soort uitzwaaiwedstrijd maken.
1: Oh, nou, dat vind ik leuk.
0: Nou, kijk eens aan. We doen ons best. Tot zo na het nieuws van 9 uur. Dan is hij erbij. En blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow in een speciale situatie met Robert de Blok. Tot zo.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
6: Daarin proberen we eigenlijk dus zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
5: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
7: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
5: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Ja, en niet alleen. Hij is terug van weg geweest, maar heel kort hoor. Hij gaat ons een uurtje verwennen met zijn sonore stem. Zo, dat is toch een mooie, hè?
1: Mooi hoor, ja.
0: Ik heb het niet eens geoefend.
1: Zeggen ze thuis niet?
0: Dat heet de improvisatie, jongen. Can't Let Go, ja, dat is een beetje wat ik uitspreek, maar we moeten hem echt laten gaan. Hij gaat ons verlaten, hij gaat straks vertellen wat hij gaat doen en of hij nog iets met de radio gaat doen, of even voorlopig helemaal niet. We zijn gewoon een beetje benieuwd. Vind je het goed dat we dat vragen?
1: Ja, zeker. Er zijn geen geheimen.
0: Wacht even.
1: Ja, misschien een paar.
0: Kijk uit hoor. Moet je niet tegen mij zeggen. Komt het helemaal goed. Earth, Wind & Fire, de opening van het 3e uur. We zijn zo bij je terug en dan gaan we lekker babbelen met Robert de Blok.

0: Bijna 6:09 op jouw radio Haarlem 105. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En we hebben een paar stemmen in de studio.
1: Oh.
0: Hij was er vele vrijdagen. En ik noemde hem altijd mijn sidekick, want het was meer dan een nieuwslezer, moet ik heel eerlijk zeggen. Een kritische stem. Ja, als je dan niet nieuws leest, mag je wel je stem laten horen van wat je er eigenlijk van vindt. Zo werkt het eigenlijk.

0: en Robert de Blok.
1: Ja, die draaiden we regelmatig, kan ik je vertellen.
0: Het laatste uurtje van de ochtendshow, een show. Daar ziet niemand tegenop.
1: Robert maakte dit zelf met

0: Ik ben nog aan het verwerken, al die mooie complimenten. Ik dacht, dat is leuk, maar laten we nou niet overdrijven, jongens.
1: Ja. Oh, dat is wel inderdaad alsof ik met kerst thuis zit.
2: Dat betekent dat Roelof heel weinig naar ons geluisterd heeft op vrijdag. Want we hebben deze jingle regelmatig gedraaid. Ja. Dat valt dan ook meteen op. Je valt een beetje door de... Ja.
0: Oh, nee, maar ik heb ook nog gepretendeerd dat ik luister.
1: Nou, we hebben het alweer.
2: We gaan een beetje uitzwaaien. Dat is op dit ogenblik natuurlijk heel actueel met de uitzwaaiwedstrijden van Nederland. Dat gaat overigens niet zo goed.
1: Nee, dat ging
2: niet
1: zo goed.
2: Ik hoop niet dat dat voor jou geldt. Wanneer ben je begonnen bij Haarlem 105, Robert?
3: Ik denk 4 jaar geleden.
2: 4 jaar?
3: Ja, het is al lang. Of 3, 4 jaar.
4: Het is al lang.
2: Ik
4: zag laatst op mijn LinkedIn, dan krijg je zo'n update van feliciteren Robert met zijn... Volgens mij was het 4-jarig jubileum.
2: Daar schrok ik een beetje van. Maar wij hebben niet 4 jaar samengewerkt.
4: Nee. Ja.
2: Dat zal niet.
4: Nee, dat heb ik een tijdje uitgesteld. Maar
0: snap wel in één keer waarom jij nog zo positief bent.
4: Het laatste jaar was met Roet.
0: En daarom gaat hij nu weg.
2: Nee, toch? Dat is toch niet. Nee, dat is de aanleiding, toch?
4: Nee, ik ga hem gewoon op mijn gezin richten.
2: Dat vind ik op zich wel een hele goeie. Ja. Van tijd tot tijd behoeft dat de aandacht, zeggen ze wel eens. Ja. Maar jij buiten de radio, dat weten mensen misschien wel, heb je natuurlijk gewoon een baan.
4: Ja, wij moeten gewoon werken voor de kost hier.
2: Ja, want het is een vrijwilligerswerk wat we doen hier. Hè? Ja. Voor sommigen wel, sommigen niet.
4: Ja, nee, het is, ik heb een nieuwe baan bij Algemene Zaken. Bij het ministerie. Dus ik moet wel mijn best doen.
2: Betekent dat je misschien Jette wel eens tegenkomt? Want algemene zaken is hij ook hoofd van, toch?
4: Klopt, ja, dat is mijn baas. Dus af en toe kom ik hem tegen. Binnenkort heb ik een meet and greet met Rob. Maar je ziet nooit Rob, want Rob is altijd met 6 mensen omringd.
2: Is dat zo? Maar bedoel je daarmee ook beveiligers? Ja,
4: ik weet niet wat ze doen. Volgens mij wordt hij dan ingefluisterd. Je gaat nu praten met die en die. En dan zou
2: dit is
4: dan
2: meneer De Blok.
4: Ja, blijf uit zijn buurt.
2: Oké. Wat ben je stil, Ruth?
0: Ik luister. Dat is ook een van mijn USP's. Hè?
4: Echte journalistiek. Ja, we moeten het even. Ruth heeft wel interessante diepte interviews gedaan.
2: Ja.
4: Dus daar moeten we het straks wel even over hebben.
0: Hoeft niet hoor.
2: Hoeft niet. Maar goed, Ruth, dan betrek ik je gewoon even in het gesprek. Zo werkt dat. Jij hebt hem 4 jaar geleden binnen zien komen. Niet?
0: Jongens, nee, wacht. Nee.
4: Nee? Nee, dat was niet gebeurd.
0: Nee. Volgens mij ken jij hem langer dan ik hem ken.
4: Oh.
0: We hebben ook... wat hij eigenlijk voor mij voornamelijk doet, is mijn fragmenten...
2: Ja.
0: van de interviews van donderdag knippen naar... nieuwsberichten. Ah. Zo kennen wij elkaar.
2: Ja. Oké.
0: En meer weet ik.
4: En dan belt ze op en dan zegt ze... dit was echt niet de samenvatting van het gesprek. Nee hoor.
0: Ik wilde net zeggen, ik ben juist altijd degene die zegt... dat heb je heel leuk gedaan.
4: Ja, dankjewel.
0: Tot hij ermee stopte, heel plots.
2: Ja. Oké, plakken en knippen. Maar goed, even voor de luisteraars. Er is een zogenaamde nieuwslezers... app, Slack enzovoort. Dus het zijn alle mensen bij elkaar.
4: Ja.
2: En die komen van tijd tot tijd regelmatig bij elkaar... om eens even te babbelen en te kijken hoe gaat het allemaal? Zijn we tevreden?
4: Ja.
2: Hoe moet ik dat zien?
4: Dat valt tegen.
2: Oh, dat valt tegen.
4: Ja, maar we weten wel van elkaar wat er aan nieuws gebracht is... zodat je niet het overnieuw doet.
2: Oké. Okay. Dus hoor ik hier bij afscheid nemen... mag je natuurlijk altijd opbouwende kritiek leveren. Hoor ik hier, er is ruimte voor verbetering in de communicatie... binnen de nieuwslezers?
4: Er wordt hier heel veel georganiseerd. Nee?
2: Oh, zie je wel. Dat gaat meteen heel erg.
0: Gelijk even corrigeren.
2: Gelijk corrigeren? Nee, absoluut niet.
4: Maar wij willen natuurlijk wel ons eigen nieuws graag eerst brengen. Dus daar mag wel wat meer aandacht voor zijn.
2: Oké.
4: Ik weet niet of heel veel mensen jouw programma induiken en dan daar fragmenten uitknippen. Dus dat zouden we meer moeten doen.
0: Nou, dat ben ik wederom niet helemaal met je eens.
2: Gaat goed,
0: hè? Nee. Maar dit snap ik natuurlijk wel. Want als jij een hele andere baan hebt, kan je niet anders luisteren. Dat geldt voor iedereen hier.
2: Ja.
0: Nee, we hadden bijvoorbeeld een hele mooie reportage gemaakt over de voedselbank.
2: Ja.
0: Naar aanleiding van het jaarverslag van de voedselbank. En toen had Kimberly had die gemaakt. Nou, die is te zien op internet, op YouTube. Kan je overal zien, ook op televisie. En toen had inderdaad de nieuwslezer daar een heel mooi fragmentje uitgeknipt. En daar een item voor het journaal omheen gemaakt.
4: Oh, kijk. Nou, dan trek ik het weer terug.
0: Nou, er is dus duidelijk de reden dat Robert weggaat.
4: Ja, ongeïnteresseerdheid.
2: Ja, dat heb je met zo'n afscheid. Dan zijn er altijd mensen die toespraken
4: halen. Ja, dat lijkt me een broodje.
2: Allerlei vervelende dingen naar boven.
0: Ik ben hier echt alleen aan het luisteren. Maar voel wel de... Nee hoor, nee. Ik,

0: ik snap het volledig. Want dat is het, soms het verschil met als je ergens als vrijwilliger werkt. En af en toe werkt. Nou werk jij hier nog meer dagen. Maar ik heb hetzelfde als wat Robert heeft. Je werkt hier 1 dag per week. Je krijgt niet alles mee wat je normaal op een fulltime baan... Heb ik het nu weer verzacht?
1: Ja, dat is heel fijn. Ja,
0: maar dus dat is zo. Maar ik ben het met je eens. Want we maken geweldig nieuws. En we proberen dat inderdaad nieuwslezer zoveel mogelijk mee te nemen. Het enige is gewoon het verschil. Is heel, en dat onderschatten we soms aan vrijwilligerswerk. Je doet dit naast je gewone baan, naast je gezin, naast alle andere verantwoordelijkheden. Dus het is echt al... en het was ook oprecht. Oké, goed, krijg je toch mijn achterkant te zien. Het is al heel mooi als mensen zoveel moeite doen dat je gaat luisteren wat ik op een donderdag doe en het dan knipt naar een mooi fragment voor vrijdag, wat dus Trace met de voedselbank heeft gedaan. Hm. Dus dat is heel mooi, maar het vergt veel meer tijd omdat je het erbij doet.
2: Maar moet je dat? Maar ik wil niet lullig doen over andere mensen en andere organisaties.
3: Gaat het niet over mij hebben?
2: Nee, maar wij zijn vrijwillig. En als je ziet wat hier voor kwaliteit en aantal nieuws wordt gebracht. En dan in vergelijking met bijvoorbeeld...
0: Nee, geen namen noemen, want dan hebben we straks weer ruzie. Moeten we dat weer oplossen.
2: Andere nieuwsbrengende organisaties. Dan is dat wel heel indrukwekkend.
3: Nou ja, goed. Er is natuurlijk heel veel gesproken over professionalisering van Haarlem 105. Ook naar mijn persoon toe en anderen van... hoe maak je radio en hoe professioneel moet je dat doen? En wat verwacht je daarvan? En dat is dus een wat lastige discussie. Kom een beetje terug naar de route. Iedereen doet het hier vrijwillig. Mm-hmm. Dus het kantelpunt over verdere professionalisering, vrijwilligerswerk... enzovoort, dat bijt elkaar eerlijk gezegd een beetje.
0: Nou, dat ben ik niet met je eens. Het kan namelijk heel goed in combinatie.
3: Ben je het ooit wel eens met iemand eens die het roept?
0: Nee, ik ben met jullie allemaal eens.
3: Vertel, ik luister.
0: Maar niet dat het elkaar bijt, maar ik denk juist dat het heel veel toevoegt. Ik denk juist dat je kan professionaliseren met een vrijwilligersorganisatie. Kijk maar, en dan kom ik wel weer terug bij wat Robert zegt, hoe ver we al zijn gekomen. Ja. We zijn enorm professioneel. Mm-hmm. Ook als je alleen al kijkt naar de setting, naar de voorbereiding die we maken voor programma's. De talentenshows die we hebben, de begeleiding die je krijgt voordat je aan een radioprogramma begint. Mm-hmm. De manier waarop we nieuws maken, hoor, wederhoor, verschillende bronnen. Mm-hmm. Ik denk juist dat we al zo ver zijn in vergelijking met. En dat wij juist, denk ik, een organisatie zijn die laten zien hoe goed dat met vrijwilligers gaat. Als ik kijk, bijvoorbeeld Benito doet hier de donderdag. Ik werk hier vast op donderdag. En die heeft een voorbereiding liggen en alles uitgewerkt. Ja. Dat is ook professionalisering.
3: Ja, mee eens. Ja, mee eens. Ja, ik vind het, dan ben ik het absoluut met je eens. En de ene bereidt dingen heel erg veel voor, omdat hij soms een stukje onzekerheid in zich heeft. Dat bedoel ik niet met Nido, maar gewoon even in het algemeen. Hè. Dus iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik kom binnen, ik open het verhaal en ga kijken wat het nieuws is. En kijk dan hoe ik dat naar voren kan brengen. Maar de een doet het op die manier en de ander doet het op een andere manier.
2: Ja, maar ik vind absoluut wel dat wij van de subsidietaart wel een groter puntje zouden mogen hebben. Ik krijg wel wat, maar...
0: Nee, in verhouding met anderen vind ik het... regionale omroepen krijgen er echt een heleboel meer nullen bij.
2: Ja.
0: Dan de lokale omroepen.
2: Ja.
3: Maar Ruth, ik heb begrepen dat dat hele regionale bestel... kun je daar misschien iets meer over zeggen wat dat betekent voor haar? Of is dat nog allemaal...
0: Nee, nou wat ze willen is van... We hebben nu heel veel kleine... echt overhoor me niet volledig, want ik weet niet alle feiten. Wat ik wel weet is dat we in 2028... We hebben nu heel veel losse kleine omroepen.
3: Ja.
0: En dat moet veel meer samen gaan. Okay. En wij zijn al vrij ver. Mm-hmm. Alleen wij gaan nog samen met Zandvoort. Komt dan nog officieel bij ons.
3: Okay.
0: Althans, kom bij ons, we komen bij elkaar. Dus ze willen van 200 zoveel naar uiteindelijk 88
3: zo
0: omroepen. Ja, maar je hebt nu bijvoorbeeld, als je kijkt naar de Eimond, bedenk dat wij hebben nu al Heemstede, Bloemendaal en Haarlem. En dat waren ook allemaal losse omroepjes.
3: Ja.
0: En dat hebben ze bijvoorbeeld in, en steeds meer gaan nu samenwerken. Mm-hmm. Heb je ook. Is ook veel beter qua mankracht en qua wat je kan bereiken. Maar bijvoorbeeld in de Eimond heb je nog, in dat hele kleine stukje heb je er 5 losse.
3: Ja.
0: Ja, en dat is veel lastiger.
3: Ja.
0: En dat is wat ze willen. En dat is ook professionaliseren. Zit niet alleen in voorbereiden. Maar het zit hem ook in bereik en onderwerpen. En hoe ver je gaat.
3: Ja.
0: En, dus het komt veel meer bekijken. En op het moment dat je met meer bent. En dus ook de subsidiepot op een andere manier kan worden verdeeld. Nog steeds vind ik dat daar wat nullen bij mogen.
3: Okay.
0: Heel eerlijk. NH Nieuws. Regionale omroep. gokjes wat die krijgen. En dat is niks ten nadele van NH Nieuws. Nee, het is de verdeling zoals die is.
2: Ja.
0: Ja, wil je gok?
2: Aan subsidie, jaarlijks?
0: Ja, jaarlijks vanuit het Rijk is dat, ja.
2: Ja, €1 miljoen.
0: Hm. Jij, Rob?
3: Ik vind een miljoen wel heel erg. Maar ja, aan de andere kant. Ik denk dat het er iets onder is. Ik ga je bij 8 ton.
0: Ja, 19 miljoen.
3: Hè?
2: Ja, precies. Ja. Nou ja, en bij? Nee.
3: 19 miljoen?
0: Ja, nee, bij ons wij praten überhaupt niet over miljoenen.
2: Nee, nee.
0: Nou, en dat is nogmaals, dat wil niet zeggen dat bij de een eraf moet om bij de ander. Alleen in mijn opinie is de verdeling erg scheef. En misschien op het moment dat je het hele bestel omgooit. Alleen dan krijgen wij niet meer van de gemeentes, maar van het Rijk als lokale omroep. Zou ik hopen dat dat iets meer even redig wordt verdeeld.
3: Ja, ja. Maar zit er binnen die regelgeving niet iets van een test van doe je er toe? Wat breng je? Wat is de meerwaarde van je radio en tv? Wat we natuurlijk ook doen, niet alleen radio. Zijn daar toetsingen? Gaan we een toetsingscommissie krijgen?
0: Hebben bijvoorbeeld een... is dit interessant voor de luisteraar?
2: Ja,
0: vraag ik me nu af voor. Maar goed, ik ga het gewoon door. Nee, we hebben bijvoorbeeld een PBO. Je moet sowieso, of welke omroep ook, of dat nou trouwens publiek of lokaal is of regionaal.
3: Ja.
0: Je moet altijd voldoen aan bepaalde eisen die daaraan worden gegeven. Wij worden bijvoorbeeld getoetst door een PBO. Dat is een groep van mensen uit de regio. Die hebben we samengesteld. En dan moet ik 2 keer per jaar moet ik verantwoording afleggen. En die geven dan weer door aan de gemeente. De gemeenten zijn degene die ons nu, dat wordt dus anders, subsidie geven. En dan zeggen zij, tik, zij voldoen aan alle taken die zij hebben. En dat gaat dan vooral over berichtgeving, nieuwsgeving.
3: Ja.
0: En dan gaat er een tik doorheen.
3: Okay.
0: Maar ook met betrekking tot, en dat geldt trouwens ook voor nationale omroepen. Je moet zoveel aan inhoud en zoveel aan muziek. En dat verschilt weer per categorie.
2: Ja.
0: Dus ik werk bij BNR. Dan hebben we overdag helemaal geen muziek. Maar we moeten 90% nieuws. Content geschreven.
3: Okay.
0: Terwijl 3FM heeft weer hele andere. Want dat valt weer onder muziekzender. Dus die heeft weer andere regels.
2: Nou, daarom ga ik solliciteren bij Radio Beverwijk.
0: Die moet nog wel gaan samenvoegen.
2: Oh ja.
0: Saneren ze je binnen een week weer.
3: Voor je het weet zit je weer bij Haarlem. Ja, precies. Wordt het één grote...
0: Maar niks ten nadele van niemand. Hè?
3: Nee. Maar het is wel goed om het in perspectief te zien hoe dat nou precies werkt. Ik bedoel, als luisteraar luister je naar een bepaalde zender omdat je dat leuk vindt.
0: Ik denk dat alle luisteraars zijn afgehaakt nu, hoor. Ja. Naar mijn
2: mevrouw
0: verhaal.
2: Van de Ven, die zit er.
3: Dan wordt het tijd voor muziek. Zullen we even wat muziek draaien? Dan komen we straks weer een beetje bij je terug.

0: James Bay. Ja, we zijn een radio maker, Ruth. The sunshine in the room. En misschien is hij dat wel, het zonnetje in huis. Wat een aandacht allemaal.
1: Ja,
0: hè?
1: Schrik ervan.
0: Ik schrik ervan. Sunshine in the room.
1: Ja, was ik ook al bijna te laat hier, want ik had een lekker band. Dus dat vond ik ook wel lekker middelbaar scholig, dat je dan te laat komt op je laatste...
0: Maar we hebben met jou wel wat vaker meegemaakt.
1: Helemaal niet.
0: Op een gegeven moment, jawel, dat ding was gestolen.
1: Oh ja, dat is
0: wel
1: waar.
0: Weet je toch?
1: Ja.
0: We gaan even het weer berichten. Het is 14 graden in Haarlem. Als we naar buiten kijken, net scheen de zon. Misschien komt er toch een klein beetje regen. Maar de komende uren wordt het wel 17 graden. Dus
1: dat is wel lekker.
0: Je kunt het terrasje opzoeken.
1: Ja, nou.
0: Nou ja, een beetje uit de wind, het terrasje. Dat zou
1: ik loop
0: wat
1: naar mijn therapeut toe.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja. God, dan ga je vertrekken naar 4 jaar. Ah. Het klinkt misschien een beetje raar. Kun jij een hoogtepunt benoemen?
1: Nou, ik vond het hier echt op vrijdag sowieso altijd ontzettend fijn, Rob. Dat vond ik heel leuk. Maar ik heb hier alles mogen doen bij deze radio.
0: Wat heb jij eigenlijk in die 4 jaar? Want ik ken je natuurlijk alleen maar van de Sidekick met mij.
1: Ja.
0: Ik ken je als nieuwslezer. Maar voor mij heb je veel meer gedaan.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk het talentenprogramma hier gedaan. Dus die knoppen waar jij op drukt, daar weet ik ook ongeveer van wat ze doet.
0: Nou, dat kun je wel zeggen ongeveer. Ja, ik heb een keer geluisterd. Dacht van,
1: Nee,
0: je deed het hartstikke goed.
1: Maar we hebben ook een keer getest om een wekelijks journaal te maken.
0: Ach.
1: Op beeld. Daar hadden we zelfs een teleprompter voor gemaakt.
0: Ach.
1: En die test kost zo ontzettend veel tijd. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Maar misschien komt dat nog.
0: Ja.
1: Maar ontzettend leuk om te doen. En met Ruud op pad, met de verkiezingen.
0: Ja, de verkiezingen heb je toen ook nog gedaan.
1: Ja. En een paar keer de straat op. Dat allemaal leuk.
0: Nou, ja, dat ga je toch een beetje missen, denk ik. Hopelijk,
1: ja,
0: toch?
1: Dat, precies. En ik zeg niet, het is vast niet voor altijd.
0: Het is niet nooit. Goodbye, maar tot ziens.
1: Nee, maar het is wel, omdat je iets goeds wil doen, moet je het allemaal zo voorbereiden.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat,
0: ja, je mag ook kritisch blijven en zeggen van ja, weet je, als ik die tijd op een gegeven moment niet meer heb, dan wordt het een beetje half-half.
1: Ja, en dat merk je. Dat, ook als je een nieuwsbericht stuurt, je kunt het ook door AI halen. Maar ja, dan krijg je toch helemaal een ander bericht dan
0: AI, leuk, die jingle die we hebben, die gaat het archief in. En die komt er misschien ooit nog wel eens een keertje uit.
1: Stoffen weer af.
0: Nou, we gaan het zien. Ja. Lieve luisteraars, nog wel wat muziek. Want daar zitten we hier ook voor. Bijna 5:30. Ik heb geen koortsdroom. Fever Dream. Is dit een droom dat je naast me zit?
1: Nou,
0: zou zomaar kunnen.
1: Dag, Mary.
0: Alex Warren.

0: Alex Warren en Fever Dream. Ruth, dankjewel voor je bijdrage. Kritisch maar rechtvaardig noem ik dat altijd. Nog één nummertje te gaan. Ja. Dan hebben we alweer 9:30.
1: Ja, zal ik die doen, Rob? Want ik heb mijn collega die heeft het scriptje gepost. Heb ik dat
0: Arthur
1: al niet
0: Meijer heeft hem ingesproken, maar ja. Als jij hem wil doen, vind ik het goed.
1: Dan lopen gewoon Arthur.
0: Jij hebt het. Jij hebt hem ook?
1: Zal ik het doen? Ja, ik
0: nou, dan doen we hem na dit nummer.
1: Sorry, Arthur.
0: Sorry, Arthur. Ik sloop hem eruit en dan mag jij hem gaan doen. Als van oud, gezellig.

0: en ook dit is wel weer zo'n toepasselijk nummer. Wishing Well, we wensen hem alle goeds toe. En Robert gaat iets doen. Live. Het Haarlem 105 nieuws doen. En normaal was dat uit zijn eigen hand. Maar nu gaat hij van collega Arthur Meijer het nieuws overnemen. Een beetje spannend, maar ik denk dat het wel gaat lukken.
1: Het zijn niet mijn teksten.
0: De sonore stem van Robert de Blok. Op het Haarlem 105. Nog één keer op die vrijdag. Gaat hij ons verrassen. Met allerlei lokaal nieuws. Het Haarlem 105 nieuws. Hier is Robert de Blok.
2: Haarlem 105.
1: Ja, lieve mensen, Rob, voor de laatste keer.
0: Oh,
1: goedemorgen.
0: Daar gaat een traantje, Pink. Goedemorgen.
1: Jongens, afgelopen maandag stapte de volledige raad van toezicht van Milieudefensie op. Want het bleek dat zij wisten van de omstreden verleden van Donald Pols als voorman van de rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols die begon in 2015 bij Milieudefensie. En pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel, toen het NRC over zijn verleden berichtte. Interim directeur van Milieudefensie Jacqueline Smit die schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. En een 20-jarige man is zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op Schiphol Rijk gisterochtend. Om nog onbekende reden viel hij tijdens zijn werk van een hoge rand op de hoogte op de grond. En waar hij precies vanaf viel, dat is onbekend. Door zijn val heeft hij hoofdletsel opgelopen en botbreuken. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumateam met een helikopter. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de arbeidsinspectie die doet onderzoek. En Haarlem haalt op korte termijn 30 statushouders naar de stad om hier te wachten op passende woonruimte. Ze waren door het COA al aan Haarlem gekoppeld. Om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, vangt Haarlem ze nu versneld op. Ze kunnen hier alvast beginnen met inburgeren en het opbouwen van een bestaan in de stad. Burgemeester Wiene die benadrukt dat het geen structurele oplossing is. De druk op Ter Apel die zal hoog blijven. En als de Rijk en de gemeente niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende opvang ter beschikking stellen. Haarlem voldoet overigens wel aan de opgave uit de spreidingswet. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente die investeert €100.000 in muurschilderingen.
0: Wauw.
1: Ja, in samenwerking met de kunstplatform 337PK en Elan Bonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk die krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de volgende buurt, zal geen verrassing zijn, een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Telers Museum. En naast schilderingen wordt er ook een workshops gehouden, onder andere in graffiti en spoken. En die worden georganiseerd door buurtbewoners. En die beginnen deze zomervakantie. En na die vakantie begint het schilderwerk. Tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld. En dan het weer. Ja, vandaag, Rob zei het al, 14 graden. Maar het wordt 18 aan het eind van de dag. En dan koelt het af naar 17, naar 12 graden. En morgen is er minder zon. Maar wel kans op regen.
0: Je deed het heel mooi.
1: Ja, een paar foutjes, hè, wel.
0: Ja, een paar
1: jammer.
0: Ja, maar dat was met dat bedrijfsongeval. Daar schrik je een beetje van. Ja. Alsof je ook zelf een beetje viel.
1: Alsof ik zelf val.
0: Dus, maar het was weer fantastisch, Robert. Dank je wel. Voor de laatste keer, maar wel heel mooi.
1: Dan onze collega's van NOS.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Het is voor het eerst in 7 jaar dat hij en Kim Jong-un elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Ja. Een van zijn favoriete nummers. Van Robert de Blok. I Say a Little Prayer.

0: Ja, ze komen hier binnenlopen. En dat is wel heel erg leuk.
1: Ja, maar leuk.
0: Het was een oproep en dat was ook een beetje een testje van mij. Ik denk, ik gooi hem in Slack voor de luisteraars. Slack is onze eigen interne communicatiemiddel. En ik zei van, nou ja, we gaan afscheiden, we gaan uitzwaaien. En dan komt ineens zo'n Maurice binnenlopen. Maurice kennen jullie natuurlijk allemaal van de huiskamer van Oost, hè? Ja, goed, het is een beetje rollijke bekendheid.
1: Hallo.
0: Ja. Hallo.
2: Ja, net zo groot als Robert de Blok.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat is toch hartstikke bijna niet.
0: Zo werkt het.
1: Nee.
0: Jij hebt hem zien binnenkomen, denk ik, toch?
2: Nee, ik was dus vanochtend al op pad, want ik moest wat filmen.
0: Oké.
2: Okay. Ik hou Slack te weinig in de gaten. Ik moest eigenlijk door, maar ik zat in de radio en dan luister je natuurlijk.
0: Ja.
2: Naar Adem 105. En
1: zeker.
0: Ja, natuurlijk.
2: Hoor ik nou Robert de Blok?
0: Ja.
1: Hey.
0: Ja.
1: Oh,
0: is dat? Je van, hé, hey, wat krijgen we nu?
2: Ik ga toch nog even langs de redactie.
1: Ah, dat vind ik toch leuk. Hij heeft taart bij zich.
2: Is helemaal, hoe is je dat?
1: Nee. Ja, dat is een beetje koud.
0: Ja, dat is wel grappig met die taart altijd. Volgens mij was er gisteren ook iemand jarig. Jelle dacht ik van, en dan was er, nou ja, kijk maar, dan ben je altijd te laat. Want dan kom ik altijd een dag later binnen en is die taart weg.
1: Ja, of zuur.
0: Ik kijk jou niet aan, hoor.
1: Nee, precies.
0: Zo werkt dat, hè. Maar Maurice, jij bent hier bijna elke dag volgens mij, toch?
1: Ja. Het is de enige op de payroll hier.
2: Nee, ook Kimberly ook.
1: Oh ja, dat is waar.
2: Ja. Ben ik 4 dagen.
0: Wacht even, niet de enige. Ja. We zijn een vrijwilligersorganisatie, maar soms is het... We hadden het toevallig met Ruth net over professionalisering. Dit is natuurlijk een onderdeel. Je hebt gewoon een aantal mensen nodig die bijna fulltime Haarlem 105 moeten ondersteunen. En dat doe jij toch?
2: Ja, 4 dagen in de week. Ben ik verplicht. Of verplicht ben ik betaald. En ik ben er wel vaker, laten we het zo zeggen. Het blijft ook natuurlijk nog maar hobby.
0: Dat hoor je heel vaak natuurlijk, mensen die radio en tv. Jij doet meestal tv, toch?
2: Ja.
0: Ja, radio en tv. Maar met name de oude radiopiraten, die zien dat meer als een hobby.
1: Ja.
0: En ja, nogmaals, we hebben het natuurlijk over professionalisering gehad. En dat is natuurlijk een ander verhaal. En daar hebben sommige mensen wel wat moeite mee, heb ik het gevoel. Gelukkig is Route niet die meteen zegt, ik ben het niet met je eens.
1: Maar hey Rob, de laatste keer dat ik hier was, stoof Maurice hier binnen de studio in. En die zegt, ja, Mart Smeets komt. Want die neemt zijn programma hier natuurlijk op.
0: Ja.
1: Die moet jij even instrueren. En hij laat in, nou, ik denk 7 seconden... 24 knoppen zien die ik in moet drukken. Schuiven waar ik aan moet zitten. Want er moet een cd-speler aangesloten worden. En toen stoof hij weg. En toen kwam Mart Smeets binnen.
0: Het is uiteindelijk wel gelukt.
1: Ja,
0: volgens mij heeft hij keurig uitzending gemaakt.
2: Jongen. Dat betekent niet dat ik goed kan plannen. Ja, soms vergeet je wel eens wat. Dan denk je, dat zou ik nog doen. Ja.
0: Dat heet improvisatie, Robert.
1: Nee, precies.
0: Jij als geen ander weet daar goed mee om te gaan, volgens mij.
1: Het is gelukt. Dat was vrij snel ook weer.
0: Ja, nou weet je, om de luisteraars dan maar een klein tipje van de sluier op te geven. Toen ik hier 4 jaar geleden kwam, werd ik door Bob Evers ingewerkt. Maar Bob kreeg een ongeluk.
1: Ja.
0: En ik was net een dag ingewerkt. En de dag daarna zat ik hier achter het paneel. En je zegt het ook, het is een enorm paneel. En dan gaat er wel iets mis. Maar ik roep altijd als iets misgaat, jongens, het is live radio. Dat mag. Het mag verkeerd gaan. Ja. Als het uiteindelijk maar weer goed komt. Het lastig is als je om 7 uur binnenkomt en er is echt een technisch probleem en niemand is rond 7 uur nog niet echt bereikbaar.
1: Nee.
0: Ja, dan heb je zoiets van, en nu? Wat gaan we nu doen?
1: Gewoon maar praten.
2: Rode schuif open en praten.
0: Dat praten is me wel, dat gaat me wel goed af. Dus wat dat betreft is dat geen probleem. Maar,
1: Hey, gaan we nog een weekjournaal doen bij Haarlem 105?
2: Ja, daar hebben we nog goede mensen voor nodig. Is dit een open sollicitatie, Robert?
1: Ja, precies. Doe het over een half jaar, dan kom ik wel weer.
0: Ik moet dat mooi zeggen. Ik zie Robert de Blok wel uiteindelijk wel weer terugkeren.
1: Op een deskje, wil ik dan.
2: Over een half jaar hoor je net.
1: Dan is de stof wel weer neergedaald, denk ik.
0: Er wordt een soort Heintje David.
1: Heintje David?
0: Ken je Heintje? Ja, dit is... Oké, ik ben... Ja, heren, ik ben iets ouder.
1: Piet Pelleboer, maar dan anders?
2: Mijn oma had deze uitspraak ook altijd. Die vrouw kwam vaak terug of zo. Ja.
0: Ik ben iets
1: als een vrouw.
0: Haantje David kwam elke keer die deed afscheid. Ja. Als een vrouw.
1: Ja.
0: En die kwam daarna altijd weer terug.
1: Ja.
0: En weer terug. En weer terug.
1: Ja.
0: Maar het ging meer om de afscheidscadeautjes dan dat terugkomen, denk ik. Wordt er nog iets voor jou georganiseerd of weet je dat niet? Of?
1: Dat hoop ik niet. Nee, want zo lang was ik het niet. Er zijn hier natuurlijk echt meubelstukken.
0: Trap ik nu een open deur in?
1: Ik denk als Jan Gauws weggaat, dat de andere...
0: Ja, dat ben ik met jou. Jan Gauws is meestal Haarlem 105. Maar
2: glad half stok door de hele stad als Jan Gauws.
1: Ja,
0: Ja, gaat de hele stad op. Ja, het mooie is dat Jan... Iedereen kent Jan, hè? Dat kan ook niet anders. Want die gaat al zoveel jaren mee in radio. En met name natuurlijk ook de straat op. Dus wat dat betreft... jij bent een paar keer de straat op geweest. Is dat nou anders radio maken?
1: Ja, dat is wel heel leuk. Oeh, nou, als je het over hoogtepunten hebt... Oh. Dan heb ik één keer een reportage op de kermis in Haarlem-Noord gemaakt. Dat zou journalistiek kwaliteit van leek mijn feestje. Maar ik heb daar wel live vanuit de snowjet, terwijl die ging draaien.
0: Nee, dat ben je.
1: Heb ik verslag gedaan.
0: Oh.
1: Ja, dus op een gegeven moment, mijn plofkap die was weg. En mijn koptelefoon was afgevlogen.
0: Daar zijn ongetwijfeld opnames van.
1: Ja, dat was radio.
2: Heb je ook live overgegeven op de radio?
1: Nee, dat was in de reclame.
0: Ja, je had mij dat ding niet ingekregen. Maar het was natuurlijk wel vlakbij je woning.
1: Ja, ik kon het aanraken. Dus ik dacht, dan ga ik er ook maar gewoon heen met mijn...
0: Dus je hoeft niet zo heel vroeg je bed uit, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Dat scheelt dan weer.
1: En de kamelenrace heb ik ook gedaan. Ik mocht in de stand van de kamelenrace. Nou, dat was toch wel een belevenis.
0: Het wordt een beetje een soort Mies Bouwman, dit is uw leven. Voor al die andere mensen binnenkomen en je gaan vertellen hoe of wat.
1: Ja.
0: Heb jij samengewerkt met hem, of niet?
1: Nee, gelukkig.
2: Nou, we hebben geprobeerd samen te werken.
0: Kijk, dit vind ik nou van die leuke verhalen die dan boven komen drijven. Vertel nou eens, geprobeerd samen.
2: Ja, nee, het ligt meer aan mij, denk ik. Wel eens bezig met proberen een weekjournaaltje op te zetten voor televisie, waar ook in wat gepraat wordt.
0: Ja.
2: Nou, dan is Robert de Blok een van de mensen die je erbij wilt hebben.
0: Ja. Ja.
2: Maar er zit gewoon veel meer voeten in de aarde om dat met vrijwilligers te doen. En dat is natuurlijk niet ten nadele van Robert. Maar je hebt een best groot team nodig om tv te maken.
0: Ja.
2: En dat moet inhoudelijk ook nog eens goed zijn. En sommigen kunnen dan wel de techniek en inhoud niet. Dus het is moeilijk om dat bij elkaar te krijgen. En dan doe ik het zelf ook nog op mijn vrije zondag erbij.
0: Ja.
2: Ja, we hopen dat wel binnenkort komt.
1: Ja.
2: Over een half jaar doet Robert dus mee.
0: Dat hebben we net gehoord. Het is ook opgenomen.
1: Ja. Ik weet nog wel dat er een item was in de test die we deden over een walvis. Maar ik weet, die had een speciale naam. Daar vielen we steeds over. Dus hij mag iets nou zeggen, maar gewoon dat het een kenkergrote vis was.
0: Kijk, het is leuk, die achtergrondverhalen. Maar het is grappig dat je het zegt, Monies. Want voordat jij binnenkwam, zei jij eigenlijk hetzelfde. We zijn toen met het journaal bezig geweest.
1: Ja.
0: Maar dat kostte zoveel tijd. En als je dan gewoon een normale baan hebt erbij... Ja. Dan lukt die kwaliteit die je wil gaan brengen. Dat gaat op een gegeven moment niet lukken.
1: Nee, maar je moet door een week aan nieuws heen. En dan moet je al die fragmenten erbij halen en weer knippen over dat... wat de nieuwslezer dan brengt heen, monteren. Dus dat is heel veel werk. Ja.
0: Dus we zeggen eigenlijk, wat Ruth ook al aanpakte... we hebben meer budget nodig, waardoor we meer betaalde krachten kunnen binnenhalen... en verder de professionalisering kunnen toepassen.
1: Een regieruimte.
2: Ja, maar we moeten ook gewoon gedreven blijven. Want het is natuurlijk ook een sfeerverhaal om 105... dat Rob hier in de ochtend de gezelligheid staat te brengen.
1: Ja.
2: Met ook nieuws en kwaliteit.
0: Dat is ook waar. Hè? Dat is een discussie, hè? Van wat ga je brengen en hoe breng je het? En
1: wat
0: voor inhoud moet het programma hebben? Ga je vaste kwartieren? Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Hè? Vaste kwartieren waardoor luisteraars denken... oh, wacht even, ik krijg nu de verkeersinformatie... of ik krijg het Haarlem 105 nieuws. Wat we natuurlijk al jarenlang hebben. Vaste pandoor op de half van... de klok, om het zo maar te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik ben met je eens. Daar zul je goed naar moeten gaan kijken als je verder professionaliseert. Absoluut.
1: Ja.
0: Maar jij bent de tv-man en niet de radioman.
1: Nee.
0: Oh. Maar die is ook belangrijk.
1: Ja,
0: laten we daar heel duidelijk over zijn. Ondanks dat ik daar zelf nog weinig aan gedaan heb. Oh god, ik moet aan het kijken. Want anders, voor je het weet, word je ergens mee gepakt. Ja. En zit ik in de huiskamer van West in plaats van Oost.
1: Oh,
0: dat zou het zo maar kunnen. Maar,
2: je weet, Dick Tracy, je weet inmiddels je naam. Na de vorige keer dat je de discotheek kwam invullen. Ja. Bleef je maar naar vragen.
0: Ja, god, man. Hij heeft 3 keer naar mijn naam gevraagd.
1: Heeft hij die bingo eigenlijk gewonnen? Wie heeft de bingo gewonnen?
0: Wie heeft de bingo gewonnen?
2: Dat weet ik. Hier snappen mensen thuis niks van.
1: Nee, er was een bingo. Wij hadden een reisuitje in de huiskamer.
0: Ik denk dat het tijd wordt dat we even wat muziek gaan draaien. Dankjewel voor je toevoeging, Maurice. Bijzonder bedankt. En we zijn nog even een kwartiertje samen met jou. Buitengewoon gezellig. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

0: Radio luisteren is leuk, maar radio kijken is nog leuker. Want er komen steeds meer mensen binnen. En zo hoort het ook bij een afscheid van een collega. Maar het was ook een beetje een testje. En we hadden het net over Mr. Haarlem 105. En dan hebben we het over Jan Gaus. En Jan, want de techniek staat voor niks, hè. Jan komt vanuit een afstand ook binnendrijven. We gaan eens even kijken of...
1: Ja, hoor.
0: Ja, daar is hij. Hoor je hem?
1: Ja, ja, zeker.
2: Wil jij ook een microfoontje? Nee, ik wil niet zeggen, maar jij vergeet mij altijd. Hallo, Jan.
0: Jan, welkom in de uitzending. Wat leuk dat je waarschijnlijk even Robert wil toespreken. Toch?
2: Is dat zo?
1: Nou, toespreken, dat is ook, dat klinkt ook weer zo.
2: Je gaat een roast doen, toch?
1: Ik zit... wil je dat?
2: Ja. Ja, begin maar.
1: Nee, daar ben ik niet zo goed in. Maar ik zit... Rob die noemt dat altijd de torenkamer.
2: Ja.
1: En ik zit ook in mijn torenkamer. Want inderdaad, de techniek staat voor niks. We kunnen bij Haarlem 105 ook gewoon thuis het programma helemaal verzorgen. Anders zou ik het zelf nooit volhouden tussen 10 en 12 uur.
2: Elke dag.
1: Programma. Ik moet zeggen dat ik volgens mij inmiddels bijna 40 jaar bij Haarlem 105 zit.
0: Wat? Ja. Jan, wat zeg je nou? 40 jaar? Dat is tijd voor een feestje.
2: Toen was de frequentie nog gewoon 5.
1: Nee, toen was het nog station Haarlem.
2: Oh ja, ja, precies. Er gingen mensen jou bellen, toch? Voor de trein.
1: Nou, niet alleen mij, maar ook anderen gingen toen inderdaad ons bellen voor waarom is er weer vertraging? En, maar u spreekt met het radiostation.
2: Oh,
1: u spreekt met radio.
2: Toch gek.
1: Zo.
2: Ja.
1: Ja, precies.
2: Robert,
1: heb je al een traantje gelaten?
2: Ja, Trace komt net binnen en die brengt dan bloemen mee. Nou, dat vind ik dan toch wel weer... ik ben er helemaal geëmotioneerd van.
0: Neem vaker een bloemetje mee, zo werkt dat toch? Maar goed, als je vier jaar bij Haarlem 105 gezeten...
2: Ja, dat is geen 40.
0: Dat is geen 40, dat is maal 10.
2: Ja.
0: Maar dan toch heb je een aantal dingen meegemaakt... en is het toch leuk als een aantal collega's gewoon even aandacht aan je besteden.
2: Ja, precies. Ik heb Jan ook wel meegemaakt. Ik heb voor Jan op het dak gestaan.
0: Heb je voor Jan op het dak gestaan? Vertel.
2: Ja. Nou ja, wat is er ook weer, Jan? De watertoren? Of er werd daar iets gebouwd?
1: Oh ja.
2: Ja, ja, ja,
1: ja.
2: Dus daar gingen wij verslag van doen.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, ik vind het altijd leuk om verschillende verslaggevers altijd te contracteren. Ik ben er zelf ook wel niet vies van, hoor, om de straat
0: op te gaan. Zeker niet, Jan. Nee, wie kent jou niet in Haarlem? Ja,
2: loopt ie.
1: Dat vind ik ook altijd wel heel mooi om te doen. Dus ik hoop dat we binnenkort ook weer bij het Veerplas Festival zullen zijn. Tip, tip, tip.
2: Dat denk ik wel.
1: Maar goed, Robert, de laatste keer dus. Maar je komt toch nog wel eens even gewoon weer een bakkie doen?
2: Ik ga hem nu richten op mijn gezin.
0: Heel goed.
2: En als de stof weer neergedwarreld is, dan kom ik gewoon lekker weer terug.
0: Nou, dat klinkt als een mooie belofte, toch, Jan?
1: Ja, precies. Want jij gaat hem natuurlijk ook missen.
0: Ik miste hem al, want zoals veel luisteraars zullen weten... was de afgelopen maand, denk ik wel 6-7 weken... hij helaas al niet meer op de vrijdag aanwezig. Mm. En ik vond het een andere manier van radio maken. Daar heb ik hem ook voor gecomplimenteerd. Het is radio maken in je eentje is anders dan met z'n tweeën... waarin je als een sidekick een soort chemie probeert te creëren... en om bescheiden te zijn, ik denk dat ons uitstekend gelukt is op de vrijdag.
2: Ja, zoveel onzin had hij niet zelf kunnen bedenken.
0: Wat zei je, Jan?
1: Ik moet ook ontzettend lachen om jouw beeldenis... dat jullie samen hebben op Facebook en op allerlei social media.
0: Ja. Die twee leuke stripfiguren.
2: Twee Muppets.
1: Ja.
0: Ja, daar is Robert gewoon heel goed in. Hè. Hij heeft natuurlijk ook die jingle gemaakt van ons.
2: Dus, ja, ja.
0: Dus wat dat betreft... Nou Jan, hartstikke leuk dat je even in de uitzending was.
1: Ja,
0: we gaan nog even een muziekje draaien. En dan laten we Trace ook nog even aan het woord. Want het is hartstikke leuk.
2: Ja, er zit enorm op te wachten. Dat zie je al.
0: Je bent er wel, hè?
3: Ja, zeker ben ik er.
0: Kijk, dit is ook weer zo'n bekende stem. Een sonore nieuwslezer is. We gaan even een muziek draaien. Jan, jij straks
1: Robert,
0: heel veel plezier
1: goed,
0: tussen 10 en 12.
1: Dankjewel,
0: Robert.
1: Oké.
0: Hoi.
4: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Jack and the Weatherman, oftewel Sebastian Weerman en Barry Krikke. En ik weet nu waarom hij ze Jack noemt. Pulling up your jack is je auto opkrikken. Je moet het maar weten. Ja. Ik had die jongens live vanuit Zuid-Afrika in de studio. En dat was buitengewoon gezellig. Had met de bevrijdingspop te maken. Waar zij ook opgetreden hebben. Jack and the Weatherman hier bij Haarlem 105. Nog 5 minuten te gaan. En dan gaan we echt afscheid nemen. En dan hebben we ook zo'n nieuwe nieuwslezer.
1: Ja, wat een leuke lezer.
2: Goedemorgen.
1: Ik krijg hele mooie bloemen.
0: Wij horen jouw prachtige stemgeluid op de donderdag.
2: Ja, nou, dank
0: je. En je hebt net even verteld, je gaat de hele... Want eerst deed je de donderdagmiddag alleen, hè?
2: Ik deed de donderdagmiddag. Ja. Ik ga nu de hele donderdag doen.
0: Wauw.
2: Er gaat nog iemand weg, Sophie.
1: Ja. Ja.
2: En daar neem ik het voor waar.
0: Oké. Okay.
2: En misschien blijft dat zo, dat ga ik zien.
0: Ja. Ja.
2: Dus leuk.
0: De een gaat, de ander komt.
2: Ja, ik vind het wel jammer, Robert, dat je weggaat.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk. Maar ik vond wel, Tracy kwam op de middag.
0: Ja.
1: Maar zoveel gebeurt er nou ook weer niet in Haarlem en omgeving.
2: Nee, dat klopt.
1: Dus zij pikte al mijn nieuwtjes af voor de volgende dag.
2: Sorry.
0: Nou ja, dat is natuurlijk de spanning. Wanneer ga je op een gegeven moment kijken wat het Haarlem nieuws is? Vooral als je de volgende dag... Ik weet dat jij het zo laat mogelijk in de avond deed. Ik zat soms 11 uur, 11:30.
1: Mm-hmm.
0: Soms vergat je het ook wel dat je om 7:30 dacht. Oh god, het Haarlem nieuws.
1: Pardon.
0: Dat maakt allemaal niet uit. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat is natuurlijk wel het moment van kiezen. Wanneer ga ik het nieuws doen? Betekent dat je daarna, alles wat daarna komt, dat is er even niet.
1: Nee.
0: En zoals je terecht zei, Therese, je spreekt dat in feitelijk voor de hele dag. Of er moet iets heel ernstig gebeuren in Haarlem.
2: Nou, ik had hetzelfde met Sophie. Want dan wacht ik altijd tot ze... Want dan denk ik, god, wat zouden haar onderwerpen zijn? Ik denk, nou, dat duurt me te lang. Dus ik ga vast al die onderwerpen maken.
1: Ja.
2: En dan had ik een heel mooi... Ik denk, oh, nou, dat ziet er wel leuk uit. En dan kwam Sophie en dan had ze ongeveer 4 van de 5 onderwerpen. Ja,
1: had zij ook.
2: En dacht ik... Nou, dan gaan we even opnieuw beginnen.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat had ik als radiomaker natuurlijk ook. Ik ben heel erg blij dat jullie uiteindelijk, jullie nieuwslezers, het een dag van tevoren of 's avonds aangeven. Zodat ik weet, over dat onderwerp moet ik het niet gaan hebben. Want dan gaan jullie het over hebben. En er was een periode waarin het gewoon niet zo heel goed aangegeven werd.
1: Nee.
0: En dan had ik een onderwerp en dan kwam daarna een nieuwslezer. Dacht ik, oh, wat erg.
1: Dat
0: je dubbel het onderwerp.
1: Ja.
0: Nou, zo stem je steeds meer op elkaar af, wat dat betreft.
1: Ja.
0: En in het begin hebben jullie elkaar, jij hebt haar een beetje geholpen met teksten en
2: nou,
0: dat
2: zeker.
0: Soort
1: Ja, heb ik dat gedaan?
2: Ja, ik weet nog wel dat ik jou weer opneem.
0: Nou, moet je wel heel erg beschrijven, hoor. Heb ik dat gedaan?
2: Ja,
0: dat is echt waar.
2: Beetje
0: werken. Nou ja, hoe je het zet verkeerd, Robert.
1: Ja.
0: Ik vond het een buitengewoon prettige samenwerking.
1: Ik ook.
0: Dat moet gezegd worden.
1: Ja.
0: Ik ga je absoluut, ik mis die al. En nu ben je weer even terug en dan ga ik je nog veel meer missen.
1: Ja.
0: Zo werkt het ook. Maar adieu is c'est mourir un peu. Maar ik hoop geen adieu. Ik hoop tot een tot ziens.
1: Ja, joh. We gaan het, we pakken het vast wel weer op. En het was mij echt een eer en genoegen om hier te zijn.
0: Dat is wederzijds.
2: Ik leg even vast dat je dan op de borrel komt als die ooit weer gegeven
1: zeker.
2: Wordt.
1: Nou,
0: ja, precies.
1: Je had me bij borrel.
0: Nee, dat komt helemaal goed. We gaan de tune maar inzetten.
1: Ja, zullen we doen?
0: Ja.
3: Dit is 105.
0: Dag, we zijn er gewoon. Hè? Wat gaat er nu gebeuren?
3: Het is 10:00.
4: Dorien Bouwman. Nou... Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een behoorlijk rustige ochtendspits, die eigenlijk niet eens een spits te noemen was, nu een file op de N9 richting Amstelveen. Tussen Egmond en Akersloot 9 kilometer en 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
7: Vandaag de Dag.
6: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: 5 juni. 105. Goedemorgen. Jan

er zo goed in, hè? The Beach Boys. En dan ben ik Klaus Harmony. Wall of Sound. The Beach Boys and Good Vibrations. 105. Ook vaak opgenomen in een studio in Nederland. Ja, om die good, ja, waanzinnig. Beach Boys and the Good Vibrations.

0: Break my heart.
1: And break my heart. De Special Olympics. Die komen naar Haarlem. Een groot evenement is dat. Volgend weekend in Haarlem. Het is niet alleen maar sport. En je kunt er een heel bericht over lezen van Kimberly. Met ook een heel interview bij. Dus op onze website haarlem105.nl. Haarlem vervangt... Ja, vangt 30 statushouders snel op uit Ter Apel. Ja, moet je nagaan, hè. Statushouders die dus al gewoon een wettige status hebben om in Nederland te blijven. Die zitten daar dan nog steeds in Ter Apel. Dat is toch heel gek. Dus Haarlem vangt ze op omdat er nog steeds druk staat op het aanmeldcentrum Ter Apel. Arianne de Wit neemt afscheid als wethouder in de Heemstede. Het is droevig, maar het stopt hier. Je kunt het daar lezen op onze website. Autobrandje in Heemstede. En het lijkt aangestoken. De politie zoekt getuigen. Informatieavond over buurtcentrum Belgialaan. Druk bezocht. De ijsboer mag niet weg. Nee, dat snap ik. Voedselbank Haarlem. Die ziet het klantenbestand krimpen. Je kunt aan de ene kant denken van, nou ja, oké, het heeft een taak gehad. Maar dat is, ja, daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Je kunt het allemaal zien en lezen en bekijken op onze website haarlem105.nl. Goedemorgen, het is vrijdag.

oudbol. En ready or not. Heerlijk. En Doek Hasselman is aankomende, is morgen, is dat morgen en ook zondag met het Nationaal Product. En dan zal hij ook wel de nieuwe Van Daal Bob draaien. En hij zal ook wel Ilse de Lange draaien met haar nieuwe single. Die ik op dit moment ook draai. Something Good. Goedemorgen.

0: nieuwe single van Ilse Lange. En die heet Something.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: 105. Het is 5 juni. Goedemorgen op deze zolderkamer. Een beetje triest weer, behoorlijk bewolkt. Het is nu en dan een buitje. En als je dan het weerbericht een beetje bekijkt van de lange termijn, dan duurt het ook nog wel weer even dat het weer van dat stralende weer krijgt. Wat we ja, toch wel een beetje aan gewend waren geraakt. Hè? Dat is dat toch wel een beetje jammer dat het zo lang dan weer duurt. Ja, maar goed, het is niet anders. Nou, misschien ga je wel lekker naar het buitenland op vakantie. Nou, veel plezier daarmee. En als je in de stad blijft, ja, maak er wat moois van. Hè? Dus even kijken, Dance Classic is dit van de Players Association.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.
0: En turn the music up.

0: Mae, Hayley Mae en Who We Are. Ja. Misschien wordt hij ook wel gedraaid op het Weerplas Festival, maar misschien is hij daar ook wel te commercieel voor. Maar goed, verschillende stages op dat Weerplas Festival. Het is bijna uitverkocht. Hè? Ik zie iedere dag de ranking op Facebook en mooi om dat te zien. En dan weer een procentje erbij, nog een procentje erbij, nog een procentje. Nou, bijna helemaal uitverkocht. Aankomend weekend, volgend weekend zal dat het geval zijn. Altijd een heel groot feest in Haarlem. En ook heel veel Haarlem en Scheemstedenaren. En mensen uit Bloemendaal en de omgeving gaan allemaal naar het Weerplas Festival toe. Goedemorgen.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de Raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie, Jacqueline Smit, schrikt van het feit dat alleen de Raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. Een 20-jarige man is zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op Schiphol Rijk gisterochtend. Om nog onbekende reden viel hij tijdens zijn werk van hoogte hard op de grond. Waar hij precies van afviel is onbekend. Door zijn val liep hij hoofdletsel en botbreuken op. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumateam met helikopter. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de arbeidsinspectie doet onderzoek. Haarlem haalt op korte termijn 30 statushouders naar de stad om hier te wachten op passende woonruimte. Zij waren door het COA al aan Haarlem gekoppeld en om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, vangt Haarlem ze nu versneld op. Ze kunnen hier alvast beginnen met het inburgeren en het opbouwen van een bestaan in de stad. Burgemeester Wiene benadrukt dat dit geen structurele oplossing is. De druk op Ter Apel zal hoog blijven zolang het Rijk en de gemeente niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende opvang beschikbaar stellen. Haarlem voldoet wel aan de opgave uit de spreidingswet. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdens Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops in onder andere graffiti en spoken word georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig weer bij een temperatuur van 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen minder zon en kans op regen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken in de regio is het gelukkig niet al te druk onderweg. Wel is er oponthoud op de A9 en in de regio daar. Richting Amstelveen is de weg namelijk helemaal dicht bij Uitgeest. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het gaat duren. Mensen rijden lokaal om, bijvoorbeeld over de N203... richting Amsterdam tussen Alkmaar en Castricum. 2 kilometer en bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Queen. En de Bicycle Race. Nou, dat was natuurlijk niet een echte race, maar er is wel ontzettend veel geld opgehaald bij Alpe d'Huez. 25 miljoen euro, een recordbedrag is er opgehaald. En er zullen ook wel vast mensen mee hebben gedaan vanuit onze eigen regio. De 20e editie van Alpe d'Huez heeft gisteren dus zo'n 25 miljoen opgeleverd. Om duizenden deelnemers beklommen de Franse berg en de voet op. En met de fiets om geld te voet of met de fiets. Ja, en dat allemaal geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. De volledige opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek, wat nog steeds natuurlijk heel hard nodig is voor kanker. Ja, 25 miljoen Pietermannen. En komt er een nieuwe voorzitter van die stichting. Nou, die stond wel even mooi op een goed hoogtepunt. Ja. Woensdag waren er al bijna 700 mensen actief tijdens de speciale editie. Het is niet te geloven. Ongelooflijk veel mensen die daar te voet of op de fiets die berg afgaan. Mooi. Goed om dat te zien. Ja, ik hoorde iemand op televisie zetten. Ja, we zijn allemaal wel een beetje somber in Nederland. Maar dan krijg je toch wel met elkaar heel veel energie. Prachtig. Block and

0: van Chaka Khan, Rufus en Chaka Khan. En Black & Crown hebben daar een mooie remix van gemaakt. En Ain't Nobody. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We zijn er altijd. En ook al nou iets van 40 jaar of zo, denk ik inmiddels. Het is, ja, waar meet ik dat dan af? Omdat ik... nou, ik zeg het niet. Nee, ik hou het even vol. Ja. Oh, oh. Wat we ook hier zeer regelmatig doen.
1: Muziek uit de buurt.
0: Ja, precies.
1: Dit is Haarlem 105.

Beatles in een Apple Tree. De Arnhemse zanger Niels Geuzenbroek. En hij doet ook mee met een groep wat nummers uitbrengt. Of in het theater brengt. Van de Rolling Stones, van de Beatles. En ja, dat soort. Een beetje die classics. Aardig 105, goedemorgen. Ah, veel mensen veren er nu op van. Hey, dit is Mama's Gun. Inderdaad, Joy.

vrijdag. Heerlijk. Ja, absoluut. 105.

lange uitvoering van. Ik denk, nou, laat ik de verkorte uitvoering maar draaien van Santa Esmeralda. En Don't Let Me Be Misunderstood. Maar er is ook een 12 minuten uitvoering van. En Santa Esmeralda heeft ook House of the Rising Sun. 14 minuten. Ja. Mooi. Het NOS-journaal zit er ook aan te komen. En daar is hij dus afgebroken. Daar is hij mooi ingekort. Dit is Shanna Spyro. Tot zo.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Er gebeurde een ongeluk, de weg was dicht, maar nu kun je er wel weer helemaal gebruik van maken. Hou wel rekening met 10 minuten vertraging op dit moment. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 5 juni. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Dit is Haarlem Werkt. Het programma is als iedere werkdag. Dus vandaag ook. Ik heb straks voor je Gabrielle Tilney met Pure Love. Ik heb ook Calvin Harris met Satisfy. Maar nu is Stretch.
0: Hij is er elke dag. Jan Gaus. En Haarlem Werkt. Haarlem 105.

En ja, ik heb een goede herinnering aan dit nummer. Op een gegeven moment werd het weer opnieuw uitgebracht. En toen werd het opnieuw een grote hit. Het was allemaal in de tijd dat ik nog bij een radiostation zat. Samen met Bob Evers en nog een hele hoop anderen.

En dit is Gabriela Tell Me. Ze heeft een nieuw nummer uit. Wij met veel plezier hier bij Haarlem 105 draaien. Dit is het nummer Pure Love.

0: leuk hoor.
1: Ja.
0: Nieuwe single van Gabriele, Kill Me. En dat is de titel Pure Love. Volgende week hebben we de aftrap van de Special Olympics hier in Haarlem. En het is meer dan alleen sport. Een heel uitgebreid artikel daarover, geschreven door Kimberly Luske, kun je bekijken op onze website. Haarlem vangt 30 statushouders versneld op om Ter Apel een beetje te ontlasten. En die statushouders, die hebben dus al een status. Vandaar dat ze staan. Die zijn dus eigenlijk gewoon Nederlander. Maar ja, die zaten nog steeds in de opvang blijkbaar. Nou, daar biedt Haarlem dan ruimte voor, zodat daar weer wat plekken vrijkomen in Ter Apel. Het is één grote puzzel van doorschuiven, zeker. Ariane de Wit neemt afscheid als wethouder in Heemstede. Het is droevig, maar het stopt hier. Heel bericht daarover kun je nalezen op onze website. Autobrand in Heemstede blijkt aangestoken te zijn. Politie zoekt getuigen. Eens even kijken, de informatieavond. Buurtcentrum België-Laan is druk bezocht. De ijsbroer mag niet weg. En de voedselbank in Haarlem ziet klantenbestand teruglopen. U kunt het bekijken op onze website haarlem105.nl. En wat hebben we hier? Duitse band was dit, Supermax. En dat nummer dat heet Love Machine, Heart.

Super Max, Love Machine. Deze vrijdag, ik denk nou, ik ga hem even draaien. Ik vind het een mooie plaat. Mooie herinnering aan, zeker. En dit is Calvin Harris. Hij heeft een nieuwe, samen met Jesse en Satisfied.

mag hem best een beetje meneer noemen, want de ene pop song naar de andere maakt hij. En dit was dan Satisfy en Dance Valley. 2026 zal die bij zijn. Ja. En dit is Eddie Rabbit, Driving My Life Away.

0: Ja, ja.
1: Boudewijn de Groot uit Heemstede. Naar muziek uit de buurt. En als je een beetje fan bent van Boudewijn de Groot, kun je ook nog eens even goed zoeken op onze website. Want daar zie je een enige tijd geleden, vorig jaar, een heel interview opgenomen met Boudewijn de Groot bij hem thuis. Ja, dat is best wel bijzonder. Jimmy en Annie Rabbit daarvoor met Driving My Life Away. Straks voor je Zurb en Sophia Nassau en Miwaki. Nu eerst White Flores.

0: temperaturen van plus 20 gaan.
1: Ja.
0: Zerp, featuring Sophie Nassau. En een mooie videoclip zat daar ook bij. En Miwaki en White Florence hoor je met Drive All Night. Ik heb straks voor je Sommier met 24 Hours. En ik heb de Eurythmics. En een keer een nummer wat je niet zo vaak hoort. It's Alright, Baby Come Back, Coming Back. Die twee nummers straks, maar nu is het Haarlem 105 nieuws van 11:30. Met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal natuurlijk.
2: Haarlem 105 nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De volledige raad van toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie Jacqueline Smit schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. De auto die eerder deze week in Heemstede in vlammen opging, blijkt te zijn aangestoken. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de auto al niet meer te redden. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een 20-jarige man is zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op Schiphol-Rijk gisterochtend. Om nog onbekende reden viel hij tijdens zijn werk van hoogte hard op de grond. Waar hij precies van afviel is onbekend. Door zijn val liep hij hoofdletsel en botbreuken op. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumateam met helikopter. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de arbeidsinspectie doet onderzoek. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdelijk Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops, in onder andere graffiti en spoken word, georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig weer bij een temperatuur van 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen minder zon en kans op regen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Kort oponthoud op de A9 naar Amstelveen. De Wijkertunnel is tijdelijk dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over ons.

Ik was dit nummer ook eigenlijk een beetje kwijt, moet ik eerlijk zeggen. It's alright, baby, it's coming back. En Son Milieu daarvoor. En 24 hours.

Wolfman, een nummer met Bram Wijsman, Copacabana met Fat Baker, Never Too Much. Die draait op dit moment nog in de disco-uitvoering van Wolfman. One More Time, Sober, and Something Special. En misschien wordt deze er ook nog wel aan toegevoegd. Zijn nieuwe single, en die heet My Feelings.

Ja, precies. Arnhem werkt. Deze vrijdag. En Madonna is ook weer bezig. En dit is een van de nieuwe singles.

And the lights went out, the blackout. Yeah. Worst nightmare van een gebouweigenaar als het licht uitvalt. Dan moet je allerlei maatregelen voor.

0: films, documentaires, musicals over Michael Jackson, ook wel MJ, staat hij ook weer in de hitparades. Niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika, in Engeland, in Spanje en in Duitsland. Allemaal re-entries. Michael Jackson.
1: Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem Lunch zit eraan te komen. En blijf lekker uit naar Haarlem 105 van het weekend ook met het programma Heisa. Dit keer zal ik er zelf niet zijn. Met Luc Hasselman. En die doet ook de zondag het Nationaal Product. Zo wisselen wij dat. En zo is het ook vol te houden in het weekend ook. Michael Jackson, mooi weekend. Dag.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie viel op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. 6 kilometer en 10 minuten. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mees Godfroy.
4: Het is 2 uur geweest. Haarlem 5 knalt komende 2 uur door je speakers. En voor mij is dat de laatste keer voorlopig. Ja, dus blijf lekker hangen. De komende 2 uur heb jij hier de touwtjes in handen. Jij gaat bepalen wat we gaan draaien vooral. Ik kies er een paar, maar de meeste komen van jou en daar hoor je straks nog veel meer over. In de tussentijd heb ik voor je Outkast met Roses hier op Haarlem 105. Welkom bij Haarlem Lunch.

met Roses hier op Haarlem 105. Ja, een hele goedemiddag en welkom bij Haarlem Lunch. Jouw middag vanuit Haarlem met muziek, feitjes en ik ben Mees, hallo. Ja, dit is voor mij een emotionele show, maar ook wel een hele leuke. Dit is namelijk voorlopig mijn laatste. Volgende week ga ik namelijk trouwen. En als jij vaste luisteraar bent, dan had je dat al een paar keer gehoord afgelopen weken misschien. Mede omdat ik ook bijvoorbeeld ontvoerd werd tijdens deze show voor mijn bachelorparty. Maar ook volgende week is het eindelijk echt zover. Op dit tijdstip zit ik dan vol in de make-up en in de spanning. Maar daarna, na die bruiloft, vertrek ik voor 3 maanden de wijde wereld in. Dus ben ik helaas niet meer te horen hier op Haarlem 105. Maar niet getreurd, ik kom uiteraard gewoon terug. September hoor je me weer, maar ja, even een tijdje niet. Dus ja, jammer jongens. Volgende week staat mijn huwelijk op het moment.

I can dance, but I can move van Rigby. Ja, we hebben deze week in Haarlem een hele bijzondere verjaardag die gevierd wordt. En het is je misschien niet ontgaan als je door de stad loopt. Deze week waren de klanken van I Wanna Be Loved By You te horen in de binnenstad van Haarlem. Vanaf de toren van de grote Sint-Bavo-kerk. Ze speelde dit beroemde nummer van Marilyn Monroe. En als eerbetoon aan haar 100ste geboortedag. Ja, in Haarlem wordt dat blijkbaar groot gevierd en dat is goed te zien. Een bijzonder detail in deze verjaardag is dat ook een Marilyn lookalike erbij aanwezig was. Zij beklom helemaal niet de toren. Samen met de organisatie om het optreden van dichtbij mee te maken. En dat was een behoorlijk pittige klim. Het eerbetoon, en dan denk je, wat is dat dan? Is een onderdeel van het MM100 Festival, het Marilyn Monroe 100 Festival, dat deze week op verschillende plekken in Haarlem te zien is. Vooral aan de Spaarnwouderstraat hangen kunstwerken en installatie rondom het leven van Marilyn Monroe. Mocht je dat willen zien, ga deze week dan Haarlem de stad in. Het is overal te zien. Of mocht je de rapportage willen zien van Haarlem 105, die er uiteraard bij waren, ga dan even naar haarlem105.nl. Ja, nog steeds heb ik de vraag uitstaan. Wat is nou een goed nummer voor een bruiloft? Ik ga volgende week trouwen en ik wil weten welke muziek ik moet draaien. En ik heb er veel binnengekregen al en ik ga ze proberen allemaal te draaien. Maar we beginnen met deze. Eentje die misschien wel de allermooiste is. Het nummer God Only Knows van de Beach Boys. Prachtig nummer voor een bruiloft. Er staat nog bij dat of de He-Man Team main team. Ja, ik mocht kiezen en ik kies dan toch echt voor deze.

Love Me Tender van Elvis Presley werd aangevraagd door Anna. En we zitten nog steeds in het thema bruiloftsliedjes. Maar we moeten natuurlijk ook af en toe wat serieuzere nieuwsfeitjes gaan delen. En ik heb best wel wat heftig nieuws eigenlijk, dus ga ervoor klaarzitten. Gerard Joling zet een punt achter zijn grote soloconcerten. Ja, de zanger kondigt vandaag aan, gisteren aan, dat hij begin 2027 voor het laatst groots uit gaat pakken. En dat gaat hij doen in Rotterdam, Ahoy. 19 en 20 februari staat hij daar met zijn Only Joling, The Final Countdown Show. Kaarten zijn gaan aankomende maandag in de verkoop. En als ik denk aan bruiloftsliedjes, dan kan Ticket to the Zoppers van Gerard Joling daar eigenlijk ook niet ontbreken. Mocht je die show willen zien, maandag kan je kaartje kopen.

0: Ja, Only Jolien krijgt mijn bek bijna niet uit. De Final Countdown wordt de laatste twee grote soloconcerten van Gerard Jolien. Ja, je kunt er dus heen als je dat zou willen. 19 en 20 februari. Straks gaan we verder met nog meer bruiloftshits. Maar we gaan even tussenuit met het nieuws uit Haarlem met Arthur Meijer.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De volledige raad van toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie Jacqueline Smit schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. Haarlem haalt op korte termijn 30 statushouders naar de stad om hier te wachten op passende woonruimte. Zij waren door het COA al aan Haarlem gekoppeld en om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, vangt Haarlem ze nu versneld op. Ze kunnen hier alvast beginnen met het inburgeren en het opbouwen van een bestaan in de stad. Burgemeester Wiene benadrukt dat dit geen structurele oplossing is. De druk op Ter Apel zal hoog blijven zolang het Rijk en de gemeente niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende opvang beschikbaar stellen. Haarlem voldoet wel aan de opgave uit de spreidingswet. De auto die eerder deze week in Heemstede in vlammen opging, blijkt te zijn aangestoken. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de auto al niet meer te redden. De politie roept getuigen op om zich te melden. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdig Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops in onder andere graffiti en spoken word georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, dat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd. Het weer, in het oosten nog buien, vanuit het westen meer zon en het wordt 18 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
0: Ja, het is toch tijd voor wat Barry White, denk ik dan. En dat was ik niet de enige. Deze is namelijk aangevraagd door Myrthe. You're the first to last my everything.

Barry White, You're the First, the Last, My Everything. En we hebben eigenlijk geen tijd te verliezen, want er is al nog een nummer aangevraagd. Het is een goed dansnummer om, om de gasten even goed los te laten schudden. Groetjes van Sophie en die vroegen aan Chapel Row met Had to Go. Ja, is ook wel een goed dansnummer.

0: Silk Sonic en Love Strain. En die brengen ons naar...
1: De lekkere track.
0: Ja, het is 1:15. Het is al lang 1:15 geweest. En dat betekent dat het tijd is voor de lekkere track. De laatste voorlopig. Ja, we hebben deze week niet een nieuw lekkere track. Maar eigenlijk een vergeten parel uit 1977. En dat komt weer meer in het nieuws. Meer in de Spotify hitlijsten door een Miscope hit van nu. Het nummer is Rainbows van Dennis Wilson. Het stond jarenlang vooral bekend onder Beach Boys fans. Want hij is natuurlijk een van de oprichters van de Beach Boys. Maar dankzij de film Project Hail Mary ontdekt een heel nieuwe generatie dit hoopvolle nummer. En dat is best bijzonder, want Dennis Wilson bracht tijdens zijn leven eigenlijk maar één soloalbum uit. En dit nummer stond daarop. En helemaal onderaan in dat album, eigenlijk een beetje weggestopt, was dit nummer. En ik hoorde hem in die film, Project Hail Mary. En ik dacht, eigenlijk is dit wel een heel lekker nummer. En ik dacht, ik ga hem gewoon draaien en ik maak hem...
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.
0: Dit is inderdaad Haarlem 105. En dit is Rainbows van Dennis Wilson, de lekkere track van deze week.

0: Son Mieu met 24 Hours. En we gaan even tussenuit voor het NOS Nieuws. Twee uur gaan we nog lekker verder met nog veel meer verzoekjes die binnen zijn gekomen. Verzoekjes richting een bruiloft, over een bruiloft, wat die moet gaan draaien op een bruiloft. Want volgende week is er een bruiloft. Blijf ze lekker insturen. Twee uur gaan we nog flink mee verder en blijf wel lekker hangen.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor het Rotterpolderplein heb je 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mees Godfroy.
0: We zijn terug met nog een heel uur Haarlem Lunch. Voorlopig mijn laatste half uur, dus blijf lekker hangen. 105.

Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton werd aangevraagd door Teun. Ja, we moeten het ook nog even over wat serieuzer nieuws hebben in Haarlem natuurlijk. Want mag je straks nog wel je frietje halen in de nieuwe wijk bij station Haarlem-Spaarnwoude? Ja, die discussie laait flink op in Haarlem. Dat is niet niks. De gemeente wil namelijk in de nieuwe wijk Hart van Oostpoort geen fastfoodzaken toestaan. Dus geen snackbar, geen kebabzaak of een andere snelhap. Maar daar is de brancheorganisatie ProFry, een hele vette brancheorganisatienaam, bepaald niet blij mee. Die noemt het plan lokale willekeur en vraagt zich ook of zo'n verbod juridisch eigenlijk wel mag. Mag je voor mensen verbieden om een frietje te halen ergens? De discussie speelt rondom Hart van Oostpoort, de nieuwe wijk naast station Spaarnwoude, waar vanaf 2029 zo'n 900 woningen moeten komen. En voorstanders zeggen, ja, we willen een gezondere stad. Dus, we willen een gezondere stad, dus dan maar geen snackbar. Tegenstanders vinden dat de gemeente zich niet moet bemoeien met welke horeca zich ergens vestigt. En zegt nou zelf, er moet toch in elke wijk wel gewoon een kleine snackbar te vinden zijn. Kortom, de strijd om snackbar in Haarlem is officieel begonnen. Ja, het gaat al zoveel fout in de wereld, dan heb je dat eigenlijk ook nog erbij. Laat trouwens nog steeds even horen wat nou echt een goed nummer is voor een bruiloft. We zijn al 2 uur lang gaan we alleen maar de allerbeste bruiloftshits draaien. Je kunt ze sturen naar haarlem105.nl/studio of app mij naar 06 105 105 38. Zeg er meteen bij waarom we je wil horen. En misschien draai ik hem straks wel voor je dan hier op de radio bij Haarlem 105. In de tussen heb ik Craig David met In Your Hands. I was a young boy, I was a young boy. I was 12 years old. Could have been younger, must have been under something so magical. My heart was open, you came in right away. You took my breath away.

Perfect van Ed Sheeran werd aangevraagd door Marlou. In het kader van de allerbeste en mooiste bruiloftsliederen die er zijn. En daarmee gaan we naar het riedeltje van ver, want dat hebben we natuurlijk ook nog, de laatste voorlopig. Elke week kun jij mij richting een land in onze, op onze wereld sturen en dan zorg ik dat ik de week daarna bij dat land een liedje heb. Vorige week waren we nog in Duitsland en onze luisteraars zijn niet zo ver van het, veel van het reizen momenteel, want dit keer wordt naar België gestuurd. Ik ben gaan kijken of ik nog een lekker nummerje kon vinden van onze zuidenburen. En als je aan België denkt, dan denk je eigenlijk al meteen aan Bazaar. En heb ik ook gekozen voor een van hun nieuwste nummers, namelijk Een Nacht in Amsterdam. Dat nummer verscheen eerder dit jaar op het nieuwe album Exit en heeft een bijzonder verhaal. Namelijk zanger Mathieu Terrin woonde een tijdje in Amsterdam en schreef het nummer over de heen- en weerreis tussen Antwerpen en Amsterdam. Bazaar kennen wij natuurlijk van hits als Goud, Chaos en Grip. Maar na een paar jaar waarin de bandleden hun eigen projecten deden, zijn ze dit jaar helemaal terug met nieuwe muziek en ook een nieuwe tour waar jij natuurlijk ook weer heen kan. Dus deze week gaan we niet naar de Duitse liedjes luisteren, maar een ingestuurd land, België. We gaan naar een Belgische nacht in onze eigen hoofdstad, Bazaar, met Nacht in Amsterdam.

Het riedeltje van ver van deze week ging helemaal naar België. Het bazaar met een nacht in Amsterdam. Ja, komende 3 maanden ben ik er dus niet. Maar mocht je voor daarna nog een leuk land weten voor mij, stuur het dan naar haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. En dan zorg ik dat ik over 3 maanden bij dat land een lekker nummertje heb. Ondertussen gaan wij nog door met onze allergrootste bruiloftshit. En als je denkt aan een bruiloft, denk je misschien ook wel aan de Bee Gees.

0: I Follow Rivers van Triggerfinger. Ja, de een na de andere bruiloftshit wordt nog aangevraagd. Dit programma is denk ik eigenlijk te kort. Ik heb maar 2 uur de tijd gehad en we hebben gelukkig nog een half uurtje. Dus er komen er nog veel meer. Maar eerst gaan we er even tussenuit voor het nieuws uit Haarlem met Artie Meijer.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Artie Meijer. De volledige raad van toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie Jacqueline Smit schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. Een 20-jarige man is zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op Schiphol Rijk gisterochtend. Om nog onbekende reden viel hij tijdens zijn werk van hoogte hard op de grond. Waar hij precies van afviel is onbekend. Door zijn val liep hij hoofdletsel en botbreuken op. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumateam met helikopter. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de arbeidsinspectie doet onderzoek. Haarlem haalt op korte termijn 30 statushouders naar de stad om hier te wachten op passende woonruimte. Zij waren door het COA al aan Haarlem gekoppeld en om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, vangt Haarlem ze nu versneld op. Ze kunnen hier alvast beginnen met het inburgeren en het opbouwen van een bestaan in de stad. Burgemeester Wienen benadrukt dat dit geen structurele oplossing is. De druk op Ter Apel zal hoog blijven zolang het Rijk en de gemeente niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende opvang beschikbaar stellen. Haarlem voldoet wel aan de opgave uit de spreidingswet. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdens Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops in onder andere graffiti en spoken word georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig weer bij een temperatuur van 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen minder zon en kans op regen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file door een spoedreparatie tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Amstelveen tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: John Legend met All of Me. Werd aangevraagd door Corrie. In onze thema Dag met de bruiloftliedjes.
1: Het hoogste lied.
0: En daarmee zijn we inmiddels aangekomen bij het hoogste lied. Ik heb een microfoon hoog staan. Momentje. Zo, die staat wat beter. Ik kan wat beter in de microfoon praten nu. We gaan terug naar het jaar 2014. En bij 2014 heb ik twee liedjes gezocht die het erg goed deden in onze hitlijst. Aan jou de vraag, welk van deze twee liedjes stond hoger in de hitlijsten? Welke was het populairst? En ik heb twee nummers voor je gevonden die een beetje in hetzelfde thema passen. Fireball van Pitbull en My Love van Route 94 met Jazz. Glyne. En als je dan denkt, hoe gingen die nummers ook weer? Nou, die gingen zo.
2: Fireball.
0: Ja, Pitbull. Neemt het op tegen Jazz Glyne en Route 94. Ja, en aan jou de vraag, welke van deze twee nummers deed het beter in 2014? Stuur mij een berichtje via haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38 met het nummer waarvan jij denkt dat hij hoger stond in de hitlijsten zo'n 12 jaar geleden. Hebben jullie het goed? Draai ik ze allebei? Hebben jullie het fout? Draai ik alleen degene waarvan jullie dachten dat hij toch echt beter was? Dit is Sophie Alice Baxter met Murder on the Dance Floor. Ook wel een goeie voor een bruiloft.

0: Adele met Make You Feel My Love werd ook aangevraagd. Ja, de een is nog mooier dan de ander eigenlijk. En deze hoort zeker in het lijstje van een van de allermooiste bruiloftsliedjes, denk ik, die je kunt hebben.
1: Het hoogste lied.
0: We zitten nog midden in het hoogste lied. We spelen het hoogste lied met twee nummers uit 2014. Ik liet aan jullie horen Fireball van Pitbull en My Love van Route 94 met Jet Glynn. En de vraag, welk van deze twee nummers stond hoger in de hitlijsten? De stemmen zijn geteld. En jullie stemden toch wel het meeste op My Love van Route 94 en Jet Glynn. Maar dan heb je Pitbull toch echt onderschat, want die stond hoger in de hitlijsten. En dat betekent dat we helaas niet naar Pitbull gaan luisteren, maar wel naar deze andere banger die deze week het hoogste lied is.

wat echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: China in Your Hand van T-Pow. En daarmee zijn we aangekomen op het einde van deze show. En voorlopig ook de laatste show van mei. Gelukkig kun je op Haarlem 105 nog de hele dag genieten van de allerbeste muziek. Met de allerleukste presentatoren. En zo is er eentje in de studio aangekomen. Mika, hallo.
1: Ja, goedemiddag jongen. Je weet het wel echt wel mooi af te sluiten, zeg. Met dan wel een hoop complimenten.
0: Ja, je kent me. Ik hou wel van een complimentje geven hier en daar. En ik dacht, we gaan elkaar drie maanden niet zien. Dus,
1: nou,
0: ja.
1: Oprecht. Ik zit er echt even in zak en as toen ik dit hoorde. Ja. Maar het is je gegund. Ik hoor dat je mooie landen gaat bezoeken. Dus tot over 3 maanden.
0: Ja, 3 maanden. Ja, ik zal af en toe aan je denken en ik zal proberen te luisteren. En over 3 maanden dan pakken we het gewoon weer op waar we gebleven zijn.
1: Ja, dat lijkt me leuk.
0: Aan alle luisteraars, bedankt voor de vele liedjes die zijn ingestuurd. Dat heb ik nog nooit zoveel gehad. En ik heb zeker wat inspiratie voor mijn bruiloft gekregen. Want ik heb trouwens wel bruiloft, thema was bruiloftliedjes. Dus ik heb er heel veel binnen gekregen. Ik heb er ook veel gedraaid. De een beter dan de andere. En dan sommige waren echt een stuk slechter. Maar nog steeds waren ze leuk. Blijf lekker luisteren. Komende 3 uur, Mika waakt het weekend. Hij helpt je naar het weekend. En ik zie jullie over 3 maanden weer.
2: Dit is 105. Het is 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen. Maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakte KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij Zaanstad Assendelft 3 kilometer met een kwartier vertraging. Vanuit Amsterdam bij Zaanstad 4 kilometer met daar ook een kwartier op onthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ja, groot nieuws deze week waar ik nog steeds van moet bijkomen. Waar het over gaat, hoor je zo.

Haarlem 105 en Douwe Bob met With You. Goedemiddag, Mika hier. De komende drie uurtjes gaan wij samen richting het weekend. En ik hoop dat je een beetje een lekkere werkweek hebt gehad. Zelf? Nou ja, zelf niet. Ik ben al dagen eigenlijk aan het bijkomen van de schrik. Deze week een heftig bericht op Instagram. Ja, en ik focus dus sinds dat bericht op Instagram is gekomen ook wel echt op mijn leven op de rails te houden. Want het gaat namelijk over Dua Lipa. Ja, ze is namelijk het huwelijksbootje ingestapt deze week. En is dus nu getrouwd. Sloeg echt in als een bom bij mij. Ja, leef sindsdien van dag tot dag en zoek veel afleiding. Gaat gelukkig hier wel lukken. Zometeen wil ik je namelijk iets vertellen over Tomorrowland. En later in de show gaan we kijken naar iets wat dit weekend gaat gebeuren. ClicoFest. Dat later, nu dus eerst. De vrouw die ja heeft gezegd. Dua Lipa en Don't Start Me Now.

Joy van Mama's Gun op Haarlem 105. Ja, weet jij nog, vorig jaar, toen het grootste nachtmerrie werkelijkheid werd voor Tomorrowland. Ja, en 2 dagen voor het festival open zou gaan, brandde namelijk toen de complete mainstage af. Ja, gigantisch podium waar maanden aan gewerkt was, veranderde in een paar uur in as. En nu, een jaar later, sprak de baas van het festival voor het eerst in een podcast over het drama. En werd ook echt duidelijk waar de oorzaak zat. Ja, ik weet nog wel precies waar ik was toen ik het hoorde. Ik stond zelf namelijk op een festival toen ik het nieuws zag. Ja, dat is echt een gek gevoel hoor. Dan zie je dat het ergens zo verschrikkelijk misgaat als je zelf precies op zo'nzelfde plek staat. Ik werd ook wel een beetje bang ineens van, ja, weet je wel, wat als... En nu, een jaar later, blijkt dat dat niet zomaar gebeurt. Dus...

te haken en ogen aan. Het bleek namelijk te gaan om een menselijke fout. Ja, er zou een apparaat met ethanol slecht zijn aangesloten. Zo'n vuurspuwend apparaat dat op het podium staat. Ja, en als dat eenmaal misgaat, dan gaat zo'n brand echt heel, heel snel. Ja, het meest indrukwekkende is nog wel dat het festival toen gewoon door is gegaan, hè. In 2 dagen is een compleet nieuwe mainstage uit de grond gestampt. En dit jaar? Ja, extra veiligheidsmaatregelen. Uiteraard.

Springsteen. En born in the USA op 105, de omroep voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Een hele goede middag. Mika hier. Ik vroeg me af, is het een beetje te doen met de hitte in jouw huis? Nou, de Nederlandse zomer is weer begonnen. En dat betekent weer dat onze Nederlandse weer bestaat uit twee modes. Optie 1, bloedhitte en van die vervelende plaknachten waar je de hele nacht ligt te zweten. Of optie 2, storm. Ja, stortregen, hagel, onweer, het hele pakket, je kent het wel. Ik was even vergeten hoe zwart-wit onze zomers eigenlijk zijn hier in Nederland. En ik was ook even vergeten hoe taai optie 1 is. Want al die hitte die blijft hangen. Ach, ik heb alle ventilatoren uit mijn kast getrokken. Het waait nu zo hard in huis, daar kijkt zelfs het KNMI gek van op. Echt windkracht 8 in mijn huis. Tocht niet normaal. Helpt wel, moet ik ook weer zeggen. En ik zag ook dat ik niet de enige ben die deze week naast een ventilator heeft gelegen. Ja, echt waar. Lenny Kravitz zit namelijk de hele dag ontspannen in de schaduw naast een ventilatortje. Volgende week begint namelijk zijn tour. En nu is hij dus nog even lekker aan het opladen. Lekker ontspannen, relaxen naast een ventilatortje. Ja, Lenny Kravitz die hoor je dus nu op Haarlem 105 met Highway Robbery.

0: Natasha Bedingfield en Unwritten hier op Haarlem 105. De omroep waar we zometeen de Haarlemse hitmix spelen. Maar eerst is hier het nieuws van 2:30.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De volledige raad van toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie Jacqueline Smit schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. De auto die eerder deze week in Heemstede in vlammen opging, blijkt te zijn aangestoken. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de auto al niet meer te redden. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een 20-jarige man is zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op Schiphol Rijk gisterochtend. Om nog onbekende reden viel hij tijdens zijn werk van hoogte hard op de grond. Waar hij precies van afviel is onbekend. Door zijn val liep hij hoofdletsel en botbreuken op. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumateam met helikopter. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de arbeidsinspectie doet onderzoek. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdelijk Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops, in onder andere graffiti en spoken word, georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig weer bij een temperatuur van 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen minder zon en kans op regen.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Ja, de track die blijkbaar veel gedraaid wordt in Amerikaanse supermarkten. Bastille en Back to the Future hoorde je. Ja, onder de YouTube-video komen allemaal werknemers samen van Target. Dat is een van die grootste supermarkten in Amerika. En samen komen ze tot de conclusie dat de track die je net hoorde daar het werk een beetje draaglijk maakt. Het gaat dus over die Bastille en Back to the Future. Ja, en we gaan meteen door naar de Haarlemse Hitmix. Is een muziekquizje van de vrijdagmiddag. Ik neem elke week namelijk een muziekmix mee. En daarin zitten drie intro's van hits door elkaar gemixt. Ja, om en om hoor je steeds een klein stukje van elke track. En daarbij is de vraag aan jou, welke tracks kun jij herkennen? Ja, denk je iets te weten, een titel of artiest, dan keur ik dat al goed. Het moet natuurlijk wel een beetje leuk blijven. Ja, en als je nou een antwoord hebt, dan kun je dat aan mij laten weten. Van één of meerdere tracks of artiesten, dat is allemaal goed. Laat het maar weten via haarlem105.nl/studio. Of appen, dat kan ook. Dat is hartstikke makkelijk met 06 105 105 38. Ja, en het gaat dus deze week om deze opgave.
1: I feel

Ja, laat maar van je horen. Welke tracks herkende jij en welke artiesten? Kan via haarlem105.nl/studio of appen met 06-105-105-38. Gaan we zo meteen maar eens even duiken in die antwoorden. Maar eerst zijn dit nog even de Bee Gees. En oh, een lekkere plaat. Dit is Night Fever op Haarlem 105.

Haarlem 105. En Break and Bone Man in Time to Love. Daarvoor nog de Bee Gees en Night Fever. En daarvoor dan weer begonnen we aan de Haarlemse hitmix. Er zaten 3 hits in de mix. En welke herkende jij? I feel

De eerste hit uit de hitmix is Teddy Swims and The Door. Staat op zijn debuutalbum, hè? I've Tried Everything But Therapy. Grote hit over de hele wereld. Ook in ons kikkerlandje. Al werd het niet zo groot als de volgende hit.

2012 maakte hij deze track. Ja, Calvin Harris dus met zijn album 18 Months. Daar had hij de smaak echt serieus te pakken, hoor. Album heeft meerdere wereldhits, waarvan dit er dus eentje was. Feel So Close, hoor je. Door naar de laatste hit uit de hitmix.

0: Flowrider en T-Pain. Ja, ze maakten Low in 2007. Een paar jaar geleden nog een kleine meme geweest op TikTok. Maar vooral al jaren een track van nostalgie. Ja, en dat zijn ze. De drie hits uit de hitmix. Is het je een beetje gelukt? Wist je er een paar te raden? Volgende week spelen we hem weer. En dan met een gloednieuwe opgave.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

artiest van wereldklasse, Lakshmi en Sun Into Color hoorde je. Ja, als je het idee hebt dat een artiestenleven al druk en bizar is, dan laat Lakshmi nog maar eens even zien dat het toch veel gekker en drukker kan. Niet normaal. Ja, deze Nederlandse artiest maakte serieus grote stappen in haar artiestencarrière. Maar als je een kijkje neemt op haar Instagram, dan zie je dat ze nog veel meer doet. Ja, en ik vind dat echt indrukwekkend. En dus wil ik je graag een klein greepje geven uit het leven van Lakshmi van de afgelopen tijd. Zo gaf ze 3 weken geleden bracht ze nog een nieuwe single uit, Strawberry. Ja, en ze gaf een speech in de Domkerk aan onder andere de minister-president. En deze week presenteerde ze bijvoorbeeld De Nacht tegen Seksueel Geweld, waar ruim 300.000 euro werd opgehaald. En dat nog, om nog even af te toppen, gaf ze laatst nog een speech in Amerika bij de VN. Dat is die gigagrote zaal met alle belangrijke mensen van landen die bij de Verenigde Naties zitten. En allemaal hebben ze dan zo'n bordje met de naam van een land voor zich staan. En daar stond ze dus een speech te geven. Ja, een artiest dus met een agenda die eruit ziet als een gemetselde muur. Lakshmi, je hoorde Sun Into Color hier op Haarlem 105. En dit is Sekou en Dangerous Lover.

0: Dangerous Lover op Haarlem 105. Zometeen heb ik muziek van een artiest die ik heel erg vet vind. Gaat over de Black Keys. Ja, welke track je zometeen te horen krijgt, dat krijg je te horen na het uur nieuws van 3 uur.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, veel vette artiesten te zien dit weekend in Haarlem. Ik neem je mee door de line-up.

De Black Keys en Wild Child hoorden hier op Haarlem 105. Ja, in september staan ze in de AFAS live in onze hoofdstad, Amsterdam. 5 en 4 september. Ja, je gaat hem wel meteen uit een droom helpen, want mocht je nog geen kaarten hebben, ze zijn al dik en dwars uitverkocht. Voor beide dagen ook. Ja, nou ja, niet helemaal. Je kan nog op het VIP-deck gaan staan, maar dan kosten die kaarten €200 de stuk. Goed. We hebben ook meteen goed nieuws voor je. Ja, want morgen is een muziekfestival in Patronaat. Gewoon hier in ons eigen Haarlem. Zelfde soort muziek te horen als de Black Keys maken. En daar zie je voor 2 tientjes... ongeveer 8 verschillende vette bands. Ja, waar het precies over gaat, dat vertel ik je zo meteen. En wie er ook op die line-up staat. Maar nu eerst is het nog tijd voor Alicia Cara op Haarlem 105.

Tina Turner en It Takes Two op 105. Ik wil even iets aan je pitchen. Hoe klinkt dit? Voor 24 euro 8 verschillende bands op 1 avond zien. Live. Ja, voor mij dus echt als de ultieme droom. En het leuke is, morgen wordt die droom gewoon werkelijkheid. Ja, Patronaat en Slachthuis organiseren namelijk het Clico Fest. En zeker in tijden dat eigenlijk het hele nachtleven vrij duur wordt, is dit echt in mijn ogen de perfecte oplossing. Ja, want fuck Harry Styles in Amsterdam die je voor 100 euro per ticket kunt zien. Want hier zie je gewoon 8 bands in 1 avond. Dat is omgerekend 3 euro per band. Hallo, letten we even op. 3 euro. Goed, nu snap ik best wel dat je zegt, ja, maar ik ken de muziek van Harry Styles als geen ander. En de muziek van die bands van morgen, die ken ik nog niet. Nou, dat is niet zo erg, want daar kom ik in het verhaal. Ik stel je namelijk graag voor aan 2 van de 8 bands. Om je een beetje een indruk te geven. En ook je alvast kennis te laten maken met de muziek die er gaat komen. Ja, de allereerste band die ik aan je ga voorstellen is ook meteen de band die de avond gaat openen. Om 8:30 wordt namelijk het bal geopend door Chiff Chaffs. Ja, ze spelen echt muziek waar ik zelf heel erg fan van ben. Psycho rock. Dat is stoere, intense rock die je meeneemt op een sonische reis door het universum. Ja, en dat klinkt vrij spannend, maar de muziek die vertelt je nog veel meer. Ja, ik dacht, ik draai gewoon meteen een van hun tracks, Red Light. En daar meteen hoor je hoe die sonische reis door het universum klinkt.

zulke vette muziek. Chips, Chefs en Red Light. Morgen te zien voor 3 euro in patronaat op het Clicofest. En wat ik zei over die sonische reis door het universum, valt wel een beetje op zijn plek, toch? Hey, het is zeker niet de enige band die dus morgen te zien is bij het Clicofest. Er zijn nog 7 andere bands. Eentje daarvan is Deathlands, die staat ook op het podium. En die stel ik ook graag even aan je voor. Zij maken namelijk Britrock, is weer een hele andere categorie gitaarmuziek. Is een beetje surfpunk, maar het is ook best wel chill stiekem. Ja, en ik snap ook wel dat het hiermee niet per se super duidelijk wordt. Ja, morgen nemen ze in ieder geval naar eigen zeggen mee door hun beste werk ooit. En ik denk dat ik het gewoon eigenlijk aan je moet laten horen. Deathlands dus. Dit is Bombshells van ze.

Eén van de acht bands die morgen te zien is in Patronaat. Deathlands en Bombshell hoorde je ze. Voor €24. Ben jij dus eigenaar van een ticket? Ga het zien, ga het beleven. Clicofest.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie Jacqueline Smit schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. Haarlem haalt op korte termijn 30 statushouders naar de stad om hier te wachten op passende woonruimte. Zij waren door het COA al aan Haarlem gekoppeld en om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, vangt Haarlem ze nu versneld op. Ze kunnen hier alvast beginnen met het inburgeren en het opbouwen van een bestaan in de stad. Burgemeester Wiene benadrukt dat dit geen structurele oplossing is. De druk op Ter Apel zal hoog blijven zolang het Rijk en de gemeente niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende opvang beschikbaar stellen. Haarlem voldoet wel aan de opgave uit de spreidingswet. De auto die eerder deze week in Heemstede in vlammen opging, blijkt te zijn aangestoken. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de auto al niet meer te redden. De politie roept getuigen op om zich te melden. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdelijk Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops in onder andere graffiti en spoken word georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig weer bij een temperatuur van 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen minder zon en kans op regen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor knooppunt Raasdorp 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer ruim een half uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

Chris Brown op Haarlem 105 en Fall In. Vrijdagmiddag, 4:10. Ja, en de track die ik nu voor je ga draaien, die wordt beschreven als een van de allerbeste tracks ooit. En het komt onder andere omdat er een basisingrediënt mist. Ja, less is more filosofie. Klinkt een beetje gek eigenlijk, maar het is misschien het beste te vergelijken met, ja, alsof een chef een pizza verkoopt, maar dan zonder tomaat. Ook geen saus en zo. Of een garage die een auto verkoopt zonder motor. Of een zwembad zonder water. Ja, als je erover nadenkt, denk je, ja, het kan wel bestaan. Maar of het ook echt een succes gaat worden, dat vraag ik me af. Het zijn alleen de allergrootste ter wereld die dat soort dingen kunnen laten slagen. En een van die allergrootste die dingen kan laten slagen is Prince. Zeker weten. Hij maakt namelijk een track zonder basgitaar. Ja, nu kijken we daar tegenwoordig niet zo heel gek meer van op. Maar in de jaren 80 was het revolutionair. Een track had namelijk altijd een bas. En hem weglaten, dat zou bizar zijn. Prince deed het dus en hij wist er zelfs een hit mee te scoren. Dit is When Doves Cry op Haarlem 105.

0: Haarlem 105 en Never Too Much. Ja, met altijd aanstaan, constante pushmeldingen en oneindig kunnen scrollen, is het soms wel even too much. Even overprikkeld. Ja, zeker het nieuws volgen is tegenwoordig echt een fulltime job geworden. Steeds nieuwe berichten die weer belangrijker en urgenter zijn dan de vorige. En dus dat je niet alles meekrijgt is, ja, vrij normaal. Maar ja, aan de andere kant, je wil wel up-to-date blijven. Gelukkig maak ik elke week een samenvatting van het belangrijkste nieuws uit de week. In 105 seconden ben je dan weer helemaal bijgepraat. Ja, die samenvatting die begint eigenlijk altijd bij het belangrijkste wat deze week in het nieuws is gebeurd.
1: De Britten reageren geschokt op de vrijgegeven bodycambeelden. En hierop is te zien hoe een 18-jarige student met de handboeien om ligt te sterven. Deze jonge man, Henry Novak, was kort daarvoor neergestoken in Southampton. Maar agenten hadden hem aanvankelijk juist als een verdachte behandeld. Want de moordenaar had beweerd dat hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval door Novak, wat achteraf dus een leugen bleek te zijn.
2: By the moment you are under arrest, that's for assault.
1: Nou, op de bodycam-opnames hoor je Novak 9 keer zeggen dat hij niet meer kan ademen. Hij smeekt om hulp en 4 keer zegt hij dat hij is neergestoken. Maar de agenten nemen hem dus niet serieus.
3: In het Brabantse Herpen is een lichaam gevonden in een sloot. Het gaat om een 47-jarige man uit Berchem. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte aangehouden. Een man van 35 uit Os.
4: Israël zet systematisch seksueel misbruik in tegen gevangen genomen Palestijnen. Dat stellen de Verenigde Naties in een rapport. De VN zet het land nu op een zwarte lijst.
5: In Parijs zijn bij rellen honderden mensen opgepakt. Dat gebeurde nadat Paris Saint-Germain de Champions League won. Er werd veel gefeest in de stad. Maar de sfeer werd ook grimmig. Een politieagent raakte gewond, voertuigen raakten beschadigd en er werd met vuurwerk gegooid.
6: Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft 8 gezonde stokstaartjes in laten slapen. Aanleiding hiervoor zijn de aanhoudende spanningen die tussen meerdere mannetjes in de groep waren. In de natuur gaan de stokstaartjes er dan vandoor. Maar in een dierentuin kan dat natuurlijk niet.
7: Dan ga je die dieren uithalen uit die groep in Blijdorp en ga je proberen elders te plaatsen.
8: Maar dat is niet gelukt, hè?
7: Dat is in dit geval niet gelukt.
0: Ja, vrij heftig en bijzonder nieuws deze week. Volgende week dan een nieuwe samenvatting met hopelijk wat meer positief nieuws. Het is Haarlem 105 en dit is Meredith Brooks en Bitch. Niet zo aardig, maar wel weer een lekker nummer.

Maroon 5 en Heroin. Sorry, ik zat even helemaal lekker te genieten van de muziek. Ik heb wel nog een liedje voor je klaarstaan, voor het, we naar het nieuws gaan. Dat is namelijk mijn meest gestreamde liedje uit 2015 op Spotify. Die is van Céla Sou en die heet Alone. Ja, echt een trip down memory lane voor mij. Vooral Spanje, op vakantie in Spanje. Deze draak heb ik kapot geluisterd.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Knoop het Kooimeer. Bijna een uur extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Akersloot 10 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam voor Amsterdam Slotervaart 5 minuten. Op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het laatste uur tot het weekend kan beginnen. Nu eerst Hair Down van Sam Henshaw.

Sam Henshaw en Hairdown op 105. Een hele goede middag, Mika hier. Ja, ik kan dus niet wachten. Het weekend staat voor de deur, nog een klein uurtje te gaan. Zometeen de vrijdag vibes, halve weekend muziek, wordt hartstikke lachen. Dat later, want daarvoor krijgen we nog tijd voor De Muggenbult. Enorm geliefde column van Tisa Smet komt eraan. Speciale editie vandaag. Echt veel leuke dingen dus om naar uit te kijken. Maar ik kijk nog het meeste uit naar terug aan het werk gaan. Ja, terug achter mijn laptop zitten, gewoon 9 tot 5 aan de slag. Ja, vrij gewaagde wens zo op deze vrijdagmiddag. Zal ik waarschijnlijk de enige in zijn. Maar het heeft wel een goede reden. Deze week leg ik namelijk de laatste hand aan mijn afstudeeropdracht. Weken aan gezeten, het is nu bijna af, bijna start van de vakantie. Dus het liefst wil ik hem gewoon doortrekken en dan gewoon meteen vakantie vieren. Zit wel ook een keerzijde aan. Want naast dat het vakantie wordt, ben ik vanaf dat moment dus ook werkloos. Ja, moet nog even kijken hoe ik dat oplos. Maar goed, eerst nog genieten van vakantie. En die opdracht moet nog af. Niet te veel op de zaken vooruitlopen. Hey, het is Haarlem 105 met Sam Sparrow. Dit is Happiness op 105.

0: BTS en Swim op Haarlem 105. Ja, het is vandaag een speciale editie. De Muggenbult is de column van Tisa Smet. En elke week schrijft ze over iets wat haar bezighoudt. En deze week dus een speciale editie. Ze is namelijk op dit moment in Frankrijk. En niet zomaar voor iets. Iets heel speciaals.
1: Ik ben deze week wat verder van Haarlem dan normaal. Sterker nog, ik zit in Frankrijk al een week en toch heb ik nog geen woord Frans gesproken. Ik heb geen Frans ontbijt besteld, geen gesprek gevoerd met een lokale bakker en eerlijk gezegd zou ik niet eens kunnen vertellen hoe het dagelijks leven er hier uitziet. Dat komt omdat er deze week op deze berg, de Alpe d'Huez, een soort parallel Nederland bestaat. Een Nederland van vrijwilligers in gele hesjes, fietsers met foto's op hun rug, radiomakers die op 3 uur slaap functioneren en mensen die spontaan in armen om elkaar heen staan terwijl ze elkaar 5 minuten kennen. Het klinkt bijna ongemakkelijk sentimenteel als ik het zo zeg, maar ik weet even niet hoe ik het anders zou moeten omschrijven. Dit is mijn 2e jaar bij Alpe d'Huez en ook dit jaar betrapte ik mezelf er weer op dat ik dacht, hè, waarom lukt het hier wel? Waarom helpt iedereen elkaar zonder daar iets voor terug te verwachten? Ik denk dat dat komt omdat iedereen hier voor dezelfde reden is. Dat merk je in de gesprekken die je voert. Afgelopen week sprak ik tientallen mensen voor de radio. En eigenlijk begon elk gesprek ergens anders, maar het eindigde wel op dezelfde plek. Bij een naam van iemand. Iemand die kanker heeft of had. Ik sprak een moeder die haar kind verloor, een deelnemer die zelf ziek is en een vrijwilliger die er al jaren komt omdat hij ooit beloofde terug te blijven komen. En dan gebeurt er iets geks. Want normaal gesproken zijn dit de zwaarste gesprekken die je kunt voeren. Alleen hier worden het vaak juist de mooiste. Niet omdat het verdriet minder groot is, maar omdat niemand het hoeft uit te leggen. Iedereen begrijpt het al. En dat is ook waarom de sfeer soms zo anders voelt. We leven in een tijd waar mensen voortdurend oneens zijn met elkaar. We discussiëren over van alles. Ja, ik doe dat ook. Politiek, identiteit, klimaat, migratie, Europa, woningbouw. En begrijp me niet verkeerd, dat hoort bij een gezonde democratie. Maar hier op de berg lijkt al dat gedoe even...

0: weg te vallen. Niet omdat de problemen verdwijnen, maar omdat er iets belangrijks voor in de plaats komt. Menselijkheid. En als ik het zo zeg, klinkt het als een woord dat je normaal gesproken alleen tegenkomt in verkiezingsprogramma's of kersttoespraken. Alleen hier zie je het daadwerkelijk gebeuren. Gisteren stond ik tussen een heleboel mensen te wachten tot de bekendmaking van het eindbedrag. Er is ruim 25 miljoen euro opgehaald. Dat is echt absurd. En terwijl ik daar stond, moest ik terugdenken aan een gesprek dat ik eerder had met onderzoeker en kinderoncoloog Mirjam Belderbos van het Prinses Maxima Centrum. Zij vertelde over haar onderzoek naar stamceltransplantaties. Over hoe een klein zakje met donorcellen, ongeveer zo groot als een pak melk, een compleet nieuw begin kan zijn voor iemand. Het mooiste uit het gesprek vond ik dat ze zei dat iedere grote onderzoeksvraag in haar lab eigenlijk begint bij een patiënt. Het herinnerde me aan waar al die miljoenen uiteindelijk terechtkomen. Niet in een spreadsheet of in een jaarverslag, maar in een ziekenhuis. Bij onderzoekers die proberen te begrijpen waarom een kind niet geneest en hoe dat anders kan. En dat is wat ik meeneem van deze week. Het besef dat duizenden mensen bij elkaar kunnen komen rondom iets verschrikkelijks en daar toch iets moois van kunnen maken. Dat een ziekte die zoveel kapot maakt bij mensen tegelijkertijd laat zien hoeveel goeds er is. En eerlijk denk ik dat we daar buiten deze berg ook echt wel wat vaker aan herinnerd mogen worden.
1: Tisa, vanaf de berg in Frankrijk, met haar column stuurt ze ook muziek mee. Deze week is dat een liedje van Miley Cyrus. Dit is The Climb.

Ings en Never Tear Us Apart op Haarlem 105. Ja, dit jaar komt Tomorrowland met een line-up waar een opvallende debutant tussen staat. Ja, Tomorrowland is natuurlijk HET festival als het gaat om EDM, hè? Electronic Dance Music. Allergrootste DJ's ter wereld staan er. Denk aan een Martin Garrix, David Guetta, Hardwell, Medusa. De crème de la crème. Maar dit jaar dus een opvallende nieuwkomer. Vroeger wilde ik al heel graag naar dit festival gaan. Was groot Martin Garrix fan. Zeg maar op een niveautje waar een Harry Styles fan er vingers vanaf kan likken, zeg maar. Echt jaloersmakend. Keek altijd naar die Tomorrowland sets, ook op YouTube van Martin Garrix. Kende praktisch die hele set uit mijn hoofd. Kon zo die hele lijst ophoesten, die hele setlist. En vooral die prachtige podiums en vuurwerkshows, die trokken me echt. En ik wilde er altijd heen gaan. Nooit gedaan, maar misschien dit jaar. Want er is dus een opvallende debutant. Het gaat om Calvin Harris. Ja, al jaren produceert hij wereldhits en zijn cv loopt ervan over. Dit jaar mag hij dus voor het allereerst die hit laten horen op Tomorrowland. En ook nieuwe muziek neemt hij mee, zoals deze en de Satisfy van Calvin Harris samen met Jazzy op Haarlem 105. Got

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie Jacqueline Smit schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. Een 20-jarige man is zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op Schiphol Rijk gisterochtend. Om nog onbekende reden viel hij tijdens zijn werk van hoogte hard op de grond. Waar hij precies van afviel is onbekend. Door zijn val liep hij hoofdletsel en botbreuken op. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumateam met helikopter. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de arbeidsinspectie doet onderzoek. Haarlem haalt op korte termijn 30 statushouders naar de stad om hier te wachten op passende woonruimte. Zij waren door het COA al aan Haarlem gekoppeld en om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, vangt Haarlem ze nu versneld op. Ze kunnen hier alvast beginnen met het inburgen en het opbouwen van een bestaan in de stad. Burgemeester Wiene benadrukt dat dit geen structurele oplossing is. De druk op Ter Apel zal hoog blijven zolang het Rijk en de gemeente niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende opvang beschikbaar stellen. Haarlem voldoet wel aan de opgave uit de spreidingswet. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdig Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops, in onder andere graffiti en spoken word, georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben 3 mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het een graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en een graad of 18.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Zaandam en Purmerend, 10 minuten vertraging. Op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Een half uur lekkere weekendmuziek. Het zijn de vrijdag vibes en ze gaan van start. Nou, we beginnen zoals altijd met een verzoekje. Wil je dat nou ook? Dat we jouw favoriete muziek draaien hier in de Vrijdag Vibes? Laat het dan weten via haarlem105.nl/studio. En wie weet beginnen we dus binnenkort met jouw favoriete muziek. Deze week een verzoekje van Claire. Zij wil graag de nieuwste horen van Ariana Grande. Dit is Hate That I Made You Love Me.

Vrijdag Vibes bij Haarlem 105. Je hoorde de nieuwste van Ariana Grande. Ja, en de Nederlandse band bracht vorige week ook nieuwe muziek uit. Al was dat vooral aftellen. Dit is 3, 2, 1.

De Staat. Ja, een band die altijd lekker is om op je festival te zien. Ja, en deze oude hit die kwam ineens in ons collectieve geheugen door Stranger Things. Het is Running Up That Hill van Kate Bush op Haarlem 105.

0: talk about.
1: Ja, rock'n'rollend gaan we het weekend in met nieuwe muziek van Fat Talk. Mijn ontdekking van vorig jaar. Waanzinnig om live te zien en nu dus met nieuwe muziek. Dit is Go Fuck Yourself op Haarlem 105.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A7, Zaanstad richting Hoorn, voor Purmerend een kwartier vertraging. A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, 10 minuten vertraging. De N246, Beverwijk richting Westgrafdijk, voor de aansluiting met de N244 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie Jacqueline Smit schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. De auto die eerder deze week in Heemstede in vlammen opging, blijkt te zijn aangestoken. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de auto al niet meer te redden. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een 20-jarige man is zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op Schiphol Rijk gisterochtend. Om nog onbekende reden viel hij tijdens zijn werk van hoogte hard op de grond. Waar hij precies van afviel is onbekend. Door zijn val liep hij hoofdletsel en botbreuken op. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumateam met helikopter. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de arbeidsinspectie doet onderzoek. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdelijk Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops, in onder andere graffiti en spoken word, georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers zijn in Nederland die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Omroep Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een surfer om. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet uit voorzorg de ruimtecapsule opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Mogelijk worden ze geëvacueerd na een luchtlek. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond overal zon.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort voor Muidenberg. 10 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 10 minuten en voor afrit Avenhoorn 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot 10 minuten oponthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: case you missed it.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en knooppunt Muidenberg een kwartier vertraging. Daar zat een auto met pech. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn een 30 minuten extra reistijd. En op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes 20 minuten vertraging. Daar zat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105 is er voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op. Afgelopen maandag bleek dat zij wisten van het omstreden verleden van Donald Pols als voorman van een rechtsextremistische studentengroep in Zuid-Afrika. Pols begon in 2015 bij Milieudefensie. Pas 6 jaar later vertelde hij de raad over zijn verleden. Eerder deze week werd hij al na een dag ontslagen bij Tata Steel toen NRC over zijn verleden berichtte. Interim-directeur van Milieudefensie Jacqueline Smit schrikt van het feit dat alleen de raad ervan wist en begrijpt hun besluit om op te stappen. Haarlem haalt op korte termijn 30 statushouders naar de stad om hier te wachten op passende woonruimte. Zij waren door het COA al aan Haarlem gekoppeld en om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, vangt Haarlem ze nu versneld op. Ze kunnen hier alvast beginnen met het inburgeren en het opbouwen van een bestaan in de stad. Burgemeester Wiene benadrukt dat dit geen structurele oplossing is. De druk op Ter Apel zal hoog blijven zolang het Rijk en de gemeente niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende opvang beschikbaar stellen. Haarlem voldoet wel aan de opgave uit de spreidingswet. De auto die eerder deze week in Heemstede in vlammen opging, blijkt te zijn aangestoken. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de auto al niet meer te redden. De politie roept getuigen op om zich te melden. En dan nog kleurrijk nieuws. De gemeente investeert 100.000 euro in muurschilderingen. In samenwerking met kunstplatform 37PK en Elan Wonen worden 5 muren in Delftwijk en Oost de komende zomer versierd. Elke wijk krijgt zijn eigen thema. Zo krijgt de Vogelenbuurt een vogelschildering geïnspireerd op tekeningen uit het Tijdelijk Museum. Naast de schilderingen worden er ook workshops in onder andere graffiti en spoken word georganiseerd voor de buurtbewoners. Deze beginnen voor de zomervakantie. Na de vakantie begint het schilderwerk en tussen augustus en oktober worden de resultaten onthuld.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie toen in het Russische deel van het ISS 2 lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. 1 daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat nog een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Knoopend Eemnes is de vertraging 1 kwartier. Er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boots.
4: En natuurlijk weer een verse episode zonnige wel van...

0: en A Girl Like You. Lekkere plaat met een beetje...
1: Rock and roll!
0: En er wordt nog Black Box en Strike It Up hier op Haarlem 105, de nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Met zometeen een Mindset Moment. We gaan bellen met Anton Boers. En mocht je zelf nog wat laten weten, kan dat. Haarlem105.nl/studio. Nu, Eternal. Yes.

0: Als Martin Gauss had meegedaan aan dit programma, had hij ongetwijfeld gezegd...
1: Wat is het lekker,
0: hè? Lekkere plaat. Basement Jackson, Red Alert, hier bij Turn Up The Boat. En daarvoor draaiden we natuurlijk nog Eternal en B.B. Winans' Wanna Be The Only One. We kijken even naar de klok, 7:15. En traditiegetrouw bellen we dan altijd met een van de coaches. En wie zou het op deze prachtige mooie 1 mei weer zijn?
2: Turn Up The Boat presenteert de apotheose van je vrijdagavond. Het item speciaal voor jongeren. Yeah! Mindset moment. Anton Broers.
0: Het is Anton Broers. Jawel. Anton, goedenavond.
3: Jawel, goedenavond op deze... prachtige dag.
0: Ja, het is een mooie dag. En dat begon eigenlijk al goed. Met het zonnestraaltje wat zo langzaam tussen die wolken aankwam. En ja, ik moet zeggen, ik word altijd wel wat vrolijker als het weer ook mooi is. Niet dat ik de hele dag loop de depressie lijden, maar het brengt wel wat met de mensen mee, hè?
3: 22 graden voelt lekker. En die blauwe lucht en zon die we nu hebben geeft heel veel licht. En daar reageren we ook als mens positief op.
0: Ik heb altijd een soort graadmeter. En dat komt ook van het boek van Martin Bril. Die ooit schreef over rokjesdag. Maar ik merk al dat in het voorjaar of de start van de zomer... tussen het voorjaar en de zomer in... zie je op een gegeven moment steeds meer rokjes voorbij komen. En ook korte broeken, maar als man zijnde... in ieder geval, ik spreek even voor mezelf... let ik toch altijd sneller op rokken dan op korte broeken.
3: Ik herken wel wat je zegt, Johan. Ik vind het vooral mooi dat we in Nederland, en dat geldt voor meiden en voor jongens, dat we heel snel, als het mooi weer is, gewoon onze kortere kleding uit de kast halen en er heerlijk van buiten gaan genieten.
0: Lekker die vitamine opslurpen, dat we ons allemaal lekker gaan glowen, letterlijk ook. Ja, nou. En van het glowen gaan we ook... want dat doen we natuurlijk van de zon... maar dat doen we ook als er voldoende saldo op onze rekening staat. Daar kun je natuurlijk ook af en toe van gaan glowen. En daar gaat het natuurlijk ook deze maand over. Money moves. Van zakgeld naar zelfrespect. We zien dat jongeren toch... sommigen, niet allemaal... af en toe toch wel wat uitdagingen te lijf gaan... met geld rondom status en sparen. En... jij zult ongetwijfeld ook wel eens een keer wat mensen meemaken in de praktijk of in en om je directe omgeving die daar wellicht ook wel eens een keer wat uitdagingen in vinden.
3: Dat klopt helemaal, Johan. En dat laat onverlet dat we in ons leven geld nodig hebben. Dat geldt voor ieder mens.
0: Zeker.
3: Dus geld is belangrijk. Geld is een absoluut een belangrijk onderdeel van onze levens. Maar waar het fout kan gaan, is dat we gaan baseren. Onze eigen waarde, ons zelfrespect. Wat in het thema voor deze maand zit. Gaan baseren op de hoeveelheid geld die we hebben. En we weten allemaal, niet iedereen wordt schatrijk. Maar dat betekent niet dat niet iedereen. Een goed gevoel over zichzelf zou kunnen ontwikkelen.
0: Ja, precies. Ja, dat hoef je niet te ontlenen aan geld of aan het gevolg van geld. Dus dure auto's, pakken of andere bezittingen die kunnen representeren dat je wat geld op de rekening hebt, zullen we maar zeggen.
3: Dat klopt. En de uitdaging die we hebben, maar die zeker jongeren hebben, is dat toch. Als je naar onze maatschappij kijkt, toch wel gebrainworst worden in het idee. Als jij nou veel geld hebt, dan ben je gaaf. Als jij dure spullen kunt kopen, dan ben je hartstikke cool in deze maatschappij. Dus het idee dat wordt meegegeven terwijl we opgroeien en wat ouder worden, is. Je moet veel geld hebben. En
0: ja.
3: Dan ben je gaaf. En daar kan het heel erg fout gaan voor jongeren.
0: En als die jongen nu luistert en denkt, broer of soi, dat soort termen hoor ik af en toe voorbij komen. Dat zal allemaal wel, maar als je alleen maar een studiefinanciering hebt en weinig geld op je bank of in het handje hebt, dan is dat makkelijk praten. Hoe kun je zorgen dat ze zich daar ook wat minder van aantrekken? Is daar nog een oefeningetje voor om te gaan hummen ergens midden op een bootje op een meer? Of zijn er wat meer praktischere tips daarvoor?
3: Het is goed. Ik heb misschien twee praktische kleine tips voor dit moment.
0: Mm-hmm.
3: Wees je er bewust van dat je niet laat bepalen door geld wie je bent. En dat is, sta er maar eens bij stil. Mijn identiteit, wordt die nou bepaald door hoeveel geld ik heb? Of zou ik misschien daar zelf wat aan kunnen doen? Dat is het eerste stapje.
0: Mm-hmm.
3: En het tweede stapje is, onafhankelijk van mijn geldsituatie, zou ik kunnen kiezen, en dat is ook mijn advies aan de jongeren, kies zelf wie je wilt zijn. En kies zelf hoe je wilt presenteren. En uiteindelijk is geld een gevolg van wie je bent en wat je gaat doen in deze maatschappij. Dus keer het om. Kies eerst, ga doen. En dan zal ook stap voor stap het geld naar je toe kunnen komen.
0: Dat kun je ook wel een beetje affirmeren, denk ik. Hè? Als je positiviteit uitstraalt, content wellicht ook wel sneller naar je toe.
3: Het is affirmaties. Ik weet dat kinderen daarvan kunnen zeggen, broer, wat doe dat? Dus ik ga voorbij aan de affirmaties. Het is goed om het idee te hebben, maar kom in actie en wees bewust van hoe wil ik vandaag de dag doorkomen? Wat ga ik doen? Wat zijn mijn acties? En ga aan de slag.
0: Precies. Dan hou het gewoon kort en bondig ook, Anton. Dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie. Lekker aan de slag gaan. En het is toch de zomer staat voor de deur. Dus er is voldoende werk aan strandtentjes, horeca. Maar ook het ouderwetse bollenpellen. Voor een deel geautomatiseerd. Maar het is er nog steeds volgens mij. Dus ik denk dat er mogelijkheden genoeg zijn.
3: Ik ben het helemaal met je eens, Johan. Als je goed op zoek gaat en aan de slag, voldoende mogelijkheden om wat geld meer te verdienen.
0: Zeker. Hey, dankjewel Anton voor dit moment in elk geval. En zoals we het altijd ook doen, doen we dat nu ook. Even een muzikale beloning. En aangezien wij toch Haarlem 105 zijn, de hoofdstad van Noord-Holland, dacht ik, we kunnen wellicht over Joe Cocker vragen of hij nog een zomersliedje heeft over de zomer in de stad. En dan dank ik jou en spreek ik je de volgende keer weer.

natuurlijk op allerlei kermissen onder andere. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in allerlei toestellen heen en weer geslingerd werd. En dan telkens eigenlijk weer opnieuw deze plaat hoorde van Hathaway. En vooral het begin daarvan. Hè, dan zit je in zo'n apparaat of in een of andere toestel. En die baskasten of die kermissen, die waren echt bombastisch letterlijk. En die gingen zo hard dat je gewoon de bas voelde trillen in zo'n bakje, kuipje waar je dan in zat. Vond ik erg leuk, indrukwekkend ook. Goede, positieve herinneringen natuurlijk daaraan. Toch een artiest, hè, die uit Trinidad en Tobago komt. En natuurlijk die herkenbare stem en dat iconische refrein, wat natuurlijk over de hele wereld gewoon nummer 1 werd. In ieder geval, ik geloof volgens de redactie, bij liefst 14 landen stond deze plaat op nummer 1. Dus ja, dat was nog wel even een dingetje natuurlijk. Hathaway, What Is Love Here bij Turn Up The Boat. We gaan door naar een hele andere wereld. Niet Trinidad, maar USA, New York City, waar een man was die ooit is opgeleid als jurist, maar al sinds de jaren 90 een absolute hitmachine is in de house scene. En in 1999, ja, toen ramde die helemaal door. Want toen werd dit nummer echt een wereldwijde hit. Hij begon ooit met The Witch Doctor, maar later was Armand van Helden eigenlijk wel een househeld geworden in vele discotheken ter wereld. Turn Up The Boat tot de klok van 9 uur. Inbreken kan haarlem105.nl/studio. En tot die tijd gaan we genieten van deze fijne track.

You don't know me. Armand van Helden natuurlijk hier bij Haarlem 105. En daarvoor nog Hathaway, What is Love? En ik roep op, je kan wat inbrengen in dit programma natuurlijk. Haarlem105.nl/studio. Maar we hebben ook WhatsApp. 06-105-105 en dan 38. Dus 06-105-105-38. Daar kan je natuurlijk ook je verzoekjes kwijt. Dus laat het gerust weten. Maar in ieder geval deed Quinten dat al uit Heemstede. Die zegt, hey yo, lekker bezig. Wil je een plaatje draaien voor mijn meisje? We zijn heel gek op elkaar, maar we leven wel apart. Omdat we allebei een baan hebben in een andere provincie. Ja, dat is dan wel een dingetje. Dan kun je natuurlijk niet iedere dag stipt op tijd thuiskomen met al die drama van files. Maar goed, als dit werkt, werkt dat, Quinten. En ik vind het een goed verhaal. En de plaat die je aanvroeg, heb ik ook al een tijd niet gehoord. Bijzonder duo. Ik had er zelf nooit op gekomen. Namelijk Bryan Adams met niemand minder dan Mel C. En die deden het met elkaar jaren 90. En een beuker van een hit was dit ook. When

toch wat je een beetje doet op zo'n mooie zonnige vrijdag. Beetje jump around, zo richting het weekend of richting de kroeg. Sportclub of wat je ook gaat doen natuurlijk. Turn on the boat tot de klok van 9 uur met Zodek Technotronic Futuring Jelly. Bump up the jam is weer wat anders dan jump around. En natuurlijk ook een fijne plaat die het weekend een klein beetje omhelst. En ook representeert, namelijk Michael Gray en The Weeknd.

uit de jaren 80 natuurlijk. Technotronic, de Belgische act. En natuurlijk die wereldwijd eigenlijk de dansvloer wel een beetje veroverde. Het kwam uit in 89, maar het werd een gigantische hit. En wekenlang was deze plaat ook niet weg te slaan uit Europese, zelfs de Verenigde Staten, allerlei charts. Maar ook bij ons hier in Nederland, ik geloof 10, 11 weken stond hij in de top 40. Geen nummer 1 hit. Maar goed, zodra je natuurlijk het introotje van deze plaat hoort, ja, is het natuurlijk heel duidelijk en bekend dat dit de iconische beat is van Pump Up The Jam natuurlijk. We gaan van de jaren 80 dance door naar een hele mooie band die bekend staat om hun mooie rock ballads en een tijdloze sound. En in 85 dachten ze bij hun eigen, weet je wat, laten we ook eens een klein beetje onze gevoelige kant zien. Niet I Wanna Know What Love Is, maar wel een plaat die ja, van een dag of wat eerder kwam. That Was Yesterday.

0: Je krijgt zo de 007 gevoelens, hè? Faulkner en That Was Yesterday natuurlijk hier bij Turn Up The Boat. Lieve mensen, we gaan zo direct even met een korte pauze.
1: Oh, nou dat is
0: erg. Nee, dat is niet erg. Maak je geen drukte. Het is even een korte pauze voor de boodschapjes, de reclame en even het nieuws natuurlijk van 8 uur, want dat vliegt voorbij. Maar we komen daarna natuurlijk gewoon nog even een uurtje bij je terug.
1: Wat goed!
0: Ja, daarom, Martin. Dus maak je, hè, denk om je hart. En natuurlijk ook met fijne muziek. Dus als je wil inbreken, kan dat. Haarlem105.nl/studio. En wellicht draaien we jouw plaat.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelsel dat op het moment dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boots.
4: Met de tweede, misschien wel lekker stuur van Turn Up the Boots. We trappen af met DJ Bobo. 105.

0: tijdmachine. Jason Alexander, oftewel de New Radicals. And You Get What You Give. Hier natuurlijk bij het tweede uur van Turn Up The Boats.
1: Gezellig even luisteren naar Johan.
0: Nou, dat is wel even de bedoeling. We begonnen in ieder geval lekker even met onze Dutch DJ Bobo. En Somebody Dance With Me. Ik heb nog voor onderweg Ultra Nate. Ook nog een lekkere oude Turn Up The Bass. Knijter van De La Soul, maar... De lijnen staan open hier bij Haarlem 105. Je kunt dat doen via de website als je een klein beetje verlegen bent... of wellicht heel erg contact gestoord. Haarlem105.nl/studio. Maar het mag ook via de web. WhatsApp, bijvoorbeeld 06-105-105-38. Dus 06-105-105-38. En nou, daar kun je dan feedback ook even geven... over de kwaliteit van de muziek, zullen we zeggen. We gaan door met...

0: speciaal verzoek van Ewout, Robin Vraz en Club Hopping hier bij de nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105, nu met Della Soul en Ring Ring.
1: Dansend je weekend in met Joam en Max. Dit is Turn Up The Boat.

0: I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you.
1: Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you.
2: Oh, lekker, Dallas Soul en natuurlijk Ring Ring Wing. We gaan terug naar 1997, lieve mensen, met een echte dansklassieker. Groeit uit tot een wereldwijd house anthem. Dat is Ultra Nate, die hier hoort op 105 met Free.

0: was het eerste singeltje van het album Behind the Sun. En werd in Nederland een mooie hit. In de top 40 bereikte dit nummer ook nog de 15e plek. Hè. Is toch wel even een prestatie natuurlijk. Eric Clapton hoorde hier bij 105. Een Turn Up the Boat met Forever Man. Krijg een verzoekje binnen via Haarlem 105 chat. Haarlem105.nl/studio. En ik kreeg een bericht binnen van Diana. Die ook meekijkt via TikTok. Ja, Martin Meiland zou zeggen...
1: Wat goed!
0: Diana, je had een leuk verzoekje. Niet echt een turn of the boat stijl, maar ik dacht, laat ik een keer uit mijn comfortzone gaan en dan toch een keer gaan voor Mr. John Bon Jovi. Hij is hier speciaal natuurlijk voor jou. Ik hoop niet dat je dan vol het gas induikt en denkt van, yeah! En misgaat. He's living on a prayer.

een van de grootste dancehits van het begin van deze eeuw natuurlijk. L'amour toujours van de Italiaanse DJ en producer Gigi D'Agostino. Ja, herkenbaar melodietje en lekker aanstekende beat die voor een hoop mensen altijd opbeurend is. Beetje energiegevend ook. En ook in de voetbalwereld, in de sportwereld in het algemeen, hoor je dit vaak terugkomen. Ik heb wel zelfs mensen gezien die een dartwedstrijd bijvoorbeeld attenden. Een podium oplopen en dan met de pijlen in de hand een beetje heen en weer staan te dansen op Gigi. En ook lekker voor hem, want de kassa rinkelt dan ook vrolijk door. Want de royalties liegen er natuurlijk niet om. Ik bedoel, deze man heeft toch wel serieus geld verdiend aan dit nummer. Ik denk zelfs dat hij daar een mooi huis van kan kopen. Maar hij heeft natuurlijk meer hitjes gehad. The Riddle, bla bla bla. En hij is nog steeds redelijk hot in Italië. Dus ja, mocht je een keer ergens een of andere obscure club tegenkomen, ergens in de omgeving van Rome, dan is de kans groot dat je Gigi tegenkomt. Haarlem 105, de nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Met zo direct een hit uit de jaren 80, waar Andrew Gold in zat in deze formatie. Tot die tijd, Billy Joel en We Didn't Start the Fire.

De Britse popformatie Wax die werd natuurlijk gevormd door de ervaren songwriters Andrew Gold. Je kent hem wel van Never Let Her Slip Away. En Oh What a Lonely Boy. En natuurlijk ook Graham Goldman. Dit duo scoorde midden jaren 80 groot hit met onder andere deze Bridge to Your Heart, maar ook nog onder andere andere platen waar ze toch wel lekker mee gingen. Het was een gelegenheidsduo. Ze hadden 2 of 3 hitjes en daarna ook weer ieder hun eigen weg. Maar goed, Andrew Gold is wel een bekende naam. Hij had wel echt heel veel hits en was ook weer bevriend bijvoorbeeld met Christopher Cross. Ik denk, zal ik daar dan zo'n plaat van draaien? Maar het is vrijdagavond, 9:15. Zo direct Wessel van Opstal. Ja, als ik nu Sailing ga draaien, dan weet ik, ja, dan weet ik de reactie van Wessel al op de achtergrond. Dan wordt dat echt een gevalletje, zeg maar. En dan rent hij gewoon weg. Dus om Wessel even te, ja, een beetje te saven, ga ik dat maar niet doen. Terug naar de jaren 80, terug naar een Turn Up the Boats knijter. We hebben het over Nick Kamen hier op 105 met I Promise Myself. Promise my-

Ik weet het nog goed, 1986 ongeveer, dat Nick Kamen toch wel een beetje doorbrak. En mijn iets oudere zus, ja, dan iets ouder, ze is 7 jaar ouder. Dus, die had, Sandra, die had een poster van George Michael op de kamer. En ook van Nick Kamen. En ik weet het nog, die had ze uit de Hitkrant geknipt. Ja, voor de nieuwe mensen die denken, huh? Wat is Hitkrant? Of wat? Hey. Ja, precies. Maar de Hitkrant was eigenlijk een analoog blad, hè, op papier. En daar zat altijd in het midden van het blad zat er een poster. En ja, die poster was eigenlijk gewoon voor gebruik. En soms stond er ook een hele leuke zangeres op. Ik weet dat het postertje van Sabrina, van Touch Me... Ik vermoed dat die gemiddeld niet langer dan een half jaar ergens op de muur hing. En dat die daarna onder zat met allerlei... natte middelen, zullen we zeggen. Maar goed, Haarlem 105, de nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Turn up the boat zonder Max, maar wel even met Johan hier live op de radio. Zodat misschien Ryan Paris, maar eerst een hele fijne plaat die ik al tijd niet heb gedraaid. Walk to the moon and shut up and dance with me. Walk to the moon.

Soms ook het beste gewoon shut up and dance with me hier op 105. Walk to the moon. En mensen, we kijken naar de klok. 4:04. Zo denk ik, heel veel plezier is al in de studio. What the one op stal. Ik hoop dat jullie veel fijne dansbare beats met deze mannen hebben. En morgen de traditioneel met de muziek gevulde zaterdag natuurlijk hier op 105. Geloof ik zeer nee vanaf de ochtend en vanaf de middag nog hijza. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. Als allerlaatste nu even een fijne jaren 90. Turn up the bass rammer. Jenny B en Wanna Get Your Love. Tot volgende week. Als u het ooit gaat doen, ja. Ja hoor.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Heel Haarlem, Heemstede en

Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: so you could be living it up, living it up.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
3: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
2: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
2: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

Soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

Soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later,

kan ik zeggen dat ik heb geleefd. En dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als HSL treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.